0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. Een auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. De meeste mensen die gisteravond in Rotterdam hun huis uit moesten door een brand kunnen gewoon thuis slapen. Op de vierde verdieping van een portiekwoning brak brand uit. Die sloeg via het dak over naar huizen ernaast. In totaal werden 24 woningen ontruimd. De bewoners van de huizen die zijn uitgebrand worden opgevangen. Op Cuba is voor de tweede keer deze week de stroom uitgevallen. Het hele eiland zit zonder elektriciteit. Sinds de Amerikaanse sancties tegen Cuba heeft het eiland te maken met een grote energiecrisis. De stroom valt vaker uit en dat komt ook door verouderde infrastructuur en een gebrek aan olie om stroom mee op te wekken. En de eerste halve finale op het WK voetbal is bekend. Frankrijk speelt dinsdagavond tegen Spanje, dat gisteravond met moeite langs België kwam. Het werd 2-1. Frankrijk won een dag eerder met 2-0 van Marokko. De andere halve finalisten worden vanavond bekend. Dan speelt Noorwegen tegen Engeland en Argentinië tegen Zwitserland. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre. En tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Na een brand in Rotterdam zijn meerdere huizen onbewoonbaar verklaard. Gisteravond brak brand uit in een portiekwoning op de vierde verdieping. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de huizen ernaast. Bewoners van 24 huizen moesten gisteravond naar buiten. De meeste mensen kunnen gewoon thuis slapen. In het Limburgse Lottum, vlakbij Venlo, zijn bewoners van een huis enorm geschrokken toen een auto bij hen naar binnen reed gisteravond. Volgens L1 ramde de auto eerst een hek en botste die tegen het huis aan. Er zit een gat in de buitenmuur. Daarna reed de auto nog door en kwam het via een boom in de tuin tot stilstand. De beveiliging voor het huwelijksfeest van Taylor Swift en Travis Kelce in New York kostte ruim €140.000. Daarmee werden vergunningen betaald en ook de inzet van de politie. Er waren tientallen agenten ingehuurd. Hoeveel het hele huwelijksfeest kostte is niet bekend. Amerikaanse media schatten het op meerdere miljoenen. En de Belgische keeper Thibaut Courtois steunt zijn collega Senne Lammens. Courtois raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Spanje. Hij vond zelf dat hij door kon, maar werd toch gewisseld. Invaller Lammens liet vlak voor tijd een schot los waarop Spanje de winnende maakte. Hij wordt hier alleen maar sterker van, zei Courtois. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten 2 agenten in, van wie 1 het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis, ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het weer van Weer Online. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten twee agenten in, van wie één het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga ziekenhuis, ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het weer van Weer Online. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vet je niet ook trappen.
2: Nee, die vet kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten twee agenten in, van wie één het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga ziekenhuis. Ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het weer van Weer Online. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Drenthe FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten twee agenten in, van wie één het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga ziekenhuis. Ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het weer van Weer Online. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
13: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
14: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten 2 agenten in, van wie 1 het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga ziekenhuis, ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het weer van Weer Online. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Joe Public op de Twentse Radio. En live and learn.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van het beste van Twente wordt wakker. De Twentse Ochtendshow voor de zaterdag. En ook voor de zondag, hè, want dan doen we exact hetzelfde. Namelijk terugkijken op de meest opvallende zaken, de ochtendshows van de afgelopen week. Zo voor deze zaterdag, het is 11 juli vandaag op de kalender.
1: Vandaag de dag dat.
0: Even wat historische feiten, waar je wellicht je voordeel mee zou kunnen doen vandaag. Vandaag in 1978 vindt er een tragisch ongeluk plaats in Spanje. Bij de plaats Tarragona. Een tankwagen met vloeibaar propyleengas komt na een botsing terecht op een kampeerterrein. De 43 liter LPG explodeert, waardoor een vuurbal ontstaat die 216 kampeerders, waaronder 10 Nederlanders, het leven kost. Tragische dag vandaag in Spanje in 1978.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1995 op deze dag Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Ratko Mladic de moslimstad Srebrenica binnenvallen. De stad die onder toezicht staat van het Nederlandse VN-onderdeel Dutchbat wordt verdedigd door 400 Nederlandse blauwhelmen. Ondanks hun verzoek om luchtsteun van de Verenigde Naties wordt deze geweigerd. De blauwhelmen hebben niets in te brengen tegen het Servische geweld en moeten de strijd staken. En dat leidt vervolgens tot de deportatie en moord op meer dan 8000 Bosnische jongeren en mannen. Ook een droevige dag in 1995.
1: Vandaag de dag dat.
0: Ja, en het is alleen maar droevigheid wat de klok slaat vanochtend wat historische berichten betreft. Want vandaag in 2001 pleegt de Nederlandse rock en roll zanger Herman Brood zelfmoord. Na jarenlang drugs- en alcoholmisbruik is zijn lichaam helemaal op. Herman, die bekend staat om zijn wilde levensstijl, ziet er geen uitweg meer en besluit een einde aan zijn leven te maken door van het Amsterdamse Hilton te springen. In zijn zak wordt een briefje gevonden met de tekst: maak er een mooi feest van. Ja, zo was Herman dan ook wel weer. Maar ja, wel een leuk, ja, een goede zanger. En je kon ervan zeggen wat je wou, maar hij maakte mooie muziek, zo is het dan nog een keer. 11 juli 2001, Herman Brood die ons ontvallen is. Goed, dat waren wat historische feiten voor deze zaterdag de 11e. Zijn er nog zaken waar we moeten denken? Ja, het is vandaag internationale dag ter herdenking van de genocide in Srebrenica. Hoe kan het toch anders? Het is Wereldbevolkingsdag. En mensen,

0: muziek van de Australische band Crowded House. Ik zou het bijna vergeten zeggen. Don't Dream It's Over in de Tenzochtendshow. Daarvoor rijden we die andere gigant van een band. Coldplay en Magic in Twente wordt wakker. Waar we gaan beginnen aan de fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. En hier is het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: En er zijn nog meer plannen, want van 13 tot en met 17 juli... is er de zomerschool voor ouderen van de stichting Cosbo in Almelo. Mini Vogelsang, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Zomerschool, vertel, voor ouderen.
3: Zomerschool. De naam is dit jaar veranderd in Zomerfestival. Want school, okay. dat geeft toch een beetje een ander beeld voor de mensen.
2: Ja.
3: Maar het is dus Zomerfestival. En we zijn er echt weer blij mee dat we dit kunnen organiseren voor de senioren in Almelo en omstreken. Van mensen boven de 50.
2: Ja, ja, nou daar val ik ook onder inmiddels. Dus zeg maar, Armini, wat gaan we doen?
3: Nou, we gaan een heleboel leuke dingen doen. We beginnen met een gezamenlijk ontbijt. We gaan stof bedrukken. We gaan een rondje maken door de kunsthal om de mensen een beetje kennis te laten maken met kunst. We gaan met zo'n 95 mensen een bezoekje brengen aan de Armeense kerk. We gaan nog een rondleiding door de stad doen met allerlei leuke gedichten. Naar het stadhuis. We gaan line dansen. We gaan fietsen. We gaan nog met stof iets doen. We gaan nog naar de brandweer. En we gaan nog op de boot pruim varen. En als slot gaan we dus een gezellig afsluitingsfeest organiseren.
2: Okay, en dat allemaal in 4 dagen?
3: En dat allemaal in 4 dagen, ja, inderdaad, inderdaad. Het is een beetje een uitzoeken allemaal wanneer we alles kunnen. Maar we hebben gelukkig medewerking van een heleboel vrijwilligers... en van de organisaties waar we naartoe gaan. Dus daar zijn we heel blij mee dat het altijd weer lukt.
2: Okay, even over de praam, waar gaan we varen dan? In de haven van Almelo of gaan we toch het kanaal op?
3: Nou, ik denk dat we gewoon een beetje in Almelo rond het kanaal gaan... en de mensen eventjes laten zien vanaf het water... hoe je bepaalde dingen kunt bekijken. Dat is toch altijd weer anders dan dat je met een fiets er langs gaat... of dat je met de auto ergens langs rijdt. Dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. En de mensen vinden het leuk om een keer dat mee te maken op zo'n bootje.
2: Nou, zo prachtig toch, laten we wel wezen. Hey, van zomerschool dus naar zomerfestival. Waarom is zomerschool niet goed? Ja, dat heeft ook het idee dat je dus op school zit... maar toch, hoe is dat zo gekomen?
3: Ja, omdat er toch wel een heleboel scholen vakantie hebben. De mensen zeggen toch van ja, maar ik ben toch al lang naar school geweest. En we vonden festival toch wel iets mooier klinken, iets vrolijker klinken. En er zijn natuurlijk meerdere festivals overal. En ja, dat geeft toch een beetje een andere kijk op wat we aan het doen zijn.
2: Hoeveel ouderen kun je gebruiken?
3: Nou, we kunnen natuurlijk een heleboel ouderen gebruiken. Het heeft wel altijd te maken met het aantal activiteiten... de hoeveelheid mensen dat we daar kunnen plaatsen. Er hebben zich zo ongeveer zo'n 170 senioren aangemeld.
2: Oké. Okay.
3: En dat neemt niet weg dat er toch de activiteiten meer zijn. We hebben dus zo'n beetje een 545 activiteiten. Mensen doen, zeg maar, die doen mee aan 545 activiteiten. Zo kun je het eigenlijk bekijken. Dus die 166 mensen. We hebben dus geen 545 mensen die meedoen. Maar 545 activiteiten. Uren.
2: Nou ja, ik vind het nogal wat, Mini.
3: Ja, dat klopt, dat klopt. En gelukkig dat we het nog steeds weer rondkrijgen.
2: Ja, helemaal te gek. Zeg, zijn er nog mensen die zich kunnen opgeven of is het klaar nu?
3: Nou, het is opgeven, dat is gebeurd. Ja. Want anders dan krijgen we natuurlijk waar mensen bijvoorbeeld 50 mensen ergens naartoe kunnen. En als er nog 5 of 6 bij komen, ja, dan krijgen we een probleem. Mm-hmm. Dus we hadden wel een sluitingsdatum van 15 mei tot 15 juni. Konden de mensen een formulier inleveren bij Huis van Katoen. Waar we dus altijd heel welkom zijn. En dan is 1 juli konden de mensen hun voucher halen. Ze krijgen dus een voucher uitgereikt voor elke activiteit waar ze aan deelnemen. Zodat we ook weten dat die mensen zich aangemeld hebben.
2: Okay, dus in ieder geval wordt het lekker genieten voor de mensen die zich wel hebben opgegeven. 13 juli start het allemaal.

0: John Secada. De Cubaans-Amerikaanse zanger die zijn carrière begon in het achtergrondkoortje van Gloria Estefan. Daarna ook voor haar ging produceren en later ook solo ging. Dit was een van zijn meesterwerkjes, zou ik bijna willen zeggen. Just Another Day hoorde je in de Twents Ochtend Show. Het is tijd voor het laatste nieuws van onze regio. Hier is het Twente FM Streeknieuws.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
11: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
13: Op zoek naar een andere auto? Van Stadsauto tot Truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
14: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
15: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het CDA Dinkeland slaat alarm over de trage woningbouw in de gemeente. Volgens de partij blijven de werkelijke cijfers achter bij de beloften van het college. Vooral de stagnatie bij projecten zoals Rossum Noord fase 2 is de fractie een doorn in het oog. Het CDA eist dat de gemeente meer prioriteit geeft aan woningbouw en meer de regie pakt, zodat woningzoekenden eindelijk weten waar ze aan toe zijn. Vuurwerkliefhebbers uit Twente zijn massaal naar het Duitse Gronau gegaan, waar de verkoop vandaag van start is gegaan. Duits vuurwerk is populair omdat het aanbod groter is en er zwaarder knalvuurwerk verkocht mag worden dan in Nederland. Al vroeg stonden Nederlanders in de rij bij vuurwerkwinkels en supermarkten. De belangstelling is groot, nu veel mensen nog één keer willen uitpakken voordat volgend jaar een vuurwerkverbod geldt. Klanten besteden gemiddeld zo'n €200, met uitschieters tot €2000. En de Framerunners Oet Twente van atletiekvereniging MPM Hengelo hebben ruim €18.500 opgehaald voor 3FM Serious Request. Dat deden ze met een meerdaagse estafetteloop van Hengelo naar het Glazen Huis in Den Bosch. Het geld is voor de actie Spieren voor Spieren. De sporters liepen met een running frame, een sporthulpmiddel met drie wielen, waarmee mensen met een lichamelijke beperking kunnen hardlopen. De actie zorgde daarmee ook voor extra aandacht voor aangepast sporten. En dan hebben we nog het weer voor Twente. Vanavond eerst nog wolkenvelden, maar daarna volgen opklaringen. Het koelt af naar iets onder het vriespunt, daardoor kan het plaatselijk glad worden. Morgen bewolkt, met af en toe zon en droog. De matige wind komt dan uit het noorden en het wordt 4 tot 6 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Jonas Blue en GP Cooper en Perfect Stranger in Twente wordt wakker. En daarvoor die, ja, dansplaat uit de jaren 80. Lekker funky, zoals dat zo mooi heette toen. Funky for Jamaica van Tom Brown. Hoor je in Twente wordt wakker, waar we zo dadelijk weer een fragment gaan.

0: Veelvuldig heb ik deze plaat gedraaid in de disco's in de jaren 80 en 90. Yarbrough and People. En Don't Stop the Music. In Twente wordt wakker, waar het inmiddels weer tijd is voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Ja, de Tour de France is aan de gang sinds afgelopen zaterdag. En het is een spannende strijd. En ook natuurlijk voor Monique Pluimers. Want Rick Pluimers doet mee. Monique, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, hoe voelt dat als moeder zijnde van Rick? Want het is natuurlijk fantastisch dat hij meedoet in de Tour. Vorig jaar natuurlijk Ilse ook al meegedaan in de Tour. Maar hoe volg je dat?
3: Ik ben net gisteren teruggekomen in Barcelona. Dus ik ben samen met zijn vriendin naar Barcelona gegaan afgelopen donderdag. Ja, geweldig. Ik hou van de Tour. En daar doet je eigen zool mee. Dus ik kan niet, anders zeggen. Dat is trots en heel mooi.
2: Ja, maar volg je dat dan op de voet? Ja, dat is in Nederland nu.
3: Ja, uiteraard.
2: Uiteraard. Maar heb je heel veel contact? Hoe gaat dat precies? Want het lijkt mij namelijk heel lastig om contact te hebben met de situatie daar. Ja.
3: Het is in principe is zo, na de koers, daar hebt hij ons zo snel mogelijk hoe het gegaan is dat hij veilig over is. Dat is belangrijk. Ik heb een live tracker. Dus via Tour is een app en heb je een live tracker, kun je altijd zien waar hij fietst. En 's morgens voor die tijd eigenlijk bijna geen contact, want het is een heel druk programma. Dus wel niet veel. Maar we hebben daar natuurlijk 2 dagen gezien, dus we hebben wel veel gesproken. En we gaan vanaf vrijdag gaan we achteraan met de camper en dan zien we hem ook.
2: Oké, ga je het helemaal volgen met de camper?
3: Ja, vanaf vrijdag gaan we het doen en een fiche. Dus vanaf dinsdag zijn we daar. En dan zien we de eerste stad en daarna helemaal uitgestippeld tot de Alpe d'Huez.
2: Oké, wat gek zeg. De Alpe d'Huez pak je nog even mee en dan weer terug? Of pak je Parijs ook nog mee?
3: Nee, dat kunnen we niet redden, want zaterdag is Alpe d'Huez en is met de camper toch
2: een
3: 1000 kilometer.
2: Ja.
3: En we komen die berg niet af, dus dat kan niet.
2: Nee, dat gaat niet lukken. Hoe was het in Barcelona? Ik bedoel, dat is toch een speciale sfeer. Het was natuurlijk heel warm, hè? Dat hoor je natuurlijk overal. Maar daar zijn de jongens natuurlijk ook in getraind, toch?
3: Ja, ze doen van tevoren een hittetraining. Dat betekent op een tak zitten met heel veel warme kleren aan en daar fietsen. Maar ook in een hittebad zitten. Dus dat is van tevoren al wat ze doen. Sauna bijvoorbeeld. Wij waren daar en we hebben de eerste 2 dagen hebben we niet gezien. Dus we gingen naar de ploegpresentatie. Die viel mij op zich tegen, want we konden er bijna niet bij komen. En weinig aandacht voor de renners. Dus ik had een mooiere ploegpresentatie verwacht.
2: Ja, dat viel mij ook tegen. Klopt. Ja,
3: viel me echt tegen. En toen vrijdags had hij heel veel plichtplegingen met de ploeg. Dus MSN is zeg maar de hoofdsponsor van een ploeg. Dat is een cruisemaatschappij. Dus we werden verwacht op dat cruiseschip. En we staan prestatie, lunchen, dat soort dingen. Dat hebben we helemaal niet gezien. En vrijdag hadden wij bericht van de ploeg dat wij de kaartjes konden ophalen. Dat zijn van die kaartjes waar je overal in kunt. Dus moesten we naar de bus vroeg erheen. Er staat daar op een plaats, zeg ik wel, van asfalt. Sidderend heet, geen zuchtje wind en geen boom.
2: Oh,
3: dus daar word je een beetje onpasselijk van. Kregen we de pasjes, toen heeft Rick ons gebeld van, of geappt. Ik ben er nu en kom maar naar de bus neer. Nou, hebben we gezien, hebben we met hem gepraat. En daar had hij wel even tijd voor ons, dat was wel heel fijn. Want daarna gingen ze de ploegtijd verkennen. En zijn vriendin en ik, dus die zolder naar de finish gegaan met de ploegtijdrit. Nou, dat vond ik heel fijn dat we na de tijd hem nog eens zagen. Heeft hij ons gesproken. Wij zijn in het hotel, maar dan gaat hij dus weer naar het hotel heen. En de volgende dag hebben we de stad dus niet gezien, want het was niets doen, alleen de finish. En daar vond ik het ook heel fijn dat we weer bij de finish stonden, bij de bus. En toen hebben we afscheid genomen.
2: Ja.
3: Maar dan hoor je wel de verhalen. En wat hij zegt, dit is immens. Het is de Ronde van Vlaanderen, maar dat 10 keer zo groot.
2: Ja.
3: De Ronde van Vlaanderen zijn al zoveel mensen, maar dit overtreft alles. Dus echt elke meter van het parcours staat het publiek.
2: Hoe is dan vermoedens als zijn, weet je, ja, het is natuurlijk ook, het gaat zo hard en zo snel soms. En je ziet van die valpartijen, dan is toch ook angst en beven soms.
3: Ja, altijd. Gisteren is hij gevallen. Lag hij die van UNOX, die maaide hem gewoon omver. Maar gelukkig staat hij daar heel snel weer. En dan kan ik er wel mee omgaan. Maar dan baal ik wel dat hij dus terug moet fietsen naar het peloton.
2: Wat een eind,
3: maar als wij op televisie kijken. Oh. Zowel bij Rick als Ilse, dan is de valpartij. Is het enige wat we doen, speuren van, ligt hij van ons ertussen of niet? En ik kan natuurlijk op heel veel media, volg ik het. En of het nou Twitter is, of ProCycling, of via de Tour spullen. Dan zie ik heel gouden nummers wie er gevallen is.
2: Oké,
3: En je herkent hem, hè? Wij herkennen gewoon de besturen.
2: Ja, nee, dat geloof ik ook. Ja, langs de brand. Tudor, hè? Daar de zwarte pakkie met de rood. En daar kom je, ja, precies.
3: Ja, ze hebben allemaal hetzelfde zwarte pakkie en dezelfde helm op. Maar wij herkennen hem eigenlijk wat hij een witte bril op heeft. Dat is de afspraak dat hij een witte bril op doet.
2: Ja.
3: Maar nou heeft hij ook een bril met camera op, dus die kan hij niet
2: op. Oké, ook dat
3: maar
2: nog.
3: Daar herkennen wij hem aan, ja.
2: Oké, wat te gek. Wie gaat de Tour winnen, Monique?
3: Pogacar.
2: Nee, toch? Ja?
3: Ja.
2: Dat zal wel, hè? Pas wel.
3: Ja, de ploeg is zo sterk.
2: Gaat Remco Evenepoel er nog aankomen?
3: Nee, ik denk het niet.
2: Nee, nou goed, en, nee. Dan kunnen we elkaar de hand doen.
3: En ik denk, die Paul is 6, ik denk dat hij toch te jong is, de druk heel groot is. En ja, je ziet dat hij toch wel een beetje moeite nog heeft met die druk van het peloton. Hoe je daarmee om moet gaan, dat als je een wiel moet wisselen, hoe handig het is. Dat je niet gelijk alles moet aanpakken en vertrouwen moet op mechaniekers. Ja, en daar zie je nog wel een beetje het begin. Ja, ik vind het knap dat hij rijdt, hoor. Ik vind het echt super knap. Anders zou je dat moeten beschermen.
2: Goed zo, lekker trots. En ik vind het mooi om te horen, Monique Pluimers. Dank je wel. En nou ja, wie weet nog tot een andere keer in deze tourperiode. En doe Rick de groeten.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
6: Hou je huis koel, Knippers Zonwering heeft een heleboel.
7: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
6: Hou je huis koel, Knippers Zonwering heeft een doel.
7: De schaduwmakers uit het oosten.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
16: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
17: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
18: Want we will live in de brouwerie.
17: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten 2 agenten in, van wie 1 het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga ziekenhuis, ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het weer van Weer Online. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
4: Het is zomer in Twente.
20: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente.
4: Hier komt Twente samen.
20: Dankjewel
4: dat ook jij erbij bent.
20: Twente FM. Twente wordt wakker.

0: minuut.
1: We tellen af met Bente en 3, 2, 1.
2: Dit is de Twentse Ochtendshow.
1: En we gingen voor start in deel 2 van deze Twentse Ochtendshow voor zaterdag 11 juli. Met een opname van Jason Mraz. I'm yours. Deel 2 van Twente wordt wakker, waarin we nogmaals terug gaan kijken naar 2 fragmenten. Terug gaan luisteren naar 2 fragmenten uit ochtendshows van de afgelopen week. Daarnaast kijken we naar het laatste nieuws uit onze regio. Rond 9:30 is daarvoor verantwoordelijk de redactie van 1 Twente. En van hun gaan we horen wat het laatste nieuws is. En we hebben natuurlijk het laatste weerbericht hier op jouw keuze in Twente. Hoe ziet het eruit? Gaan we nu echt naar richting temperaturen, nou, hoe zullen we zeggen, 38, 40 graden?
2: Tot 10 uur is dit het beste van Twente Wordt Wakker.
1: Een dansplaat om maar even, Bob Marley en zijn Wailers.

0: van Black. Een band die bij veel mensen niet zo bekend is. Maar het was wel de doorbraak destijds in de jaren 80 met deze plaat. Wonderful Life. Daarvoor hadden we de plaat van Bob Marley en zijn Wailers. En Could You Be Loved. Dit is Twente Wordt Wakker. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: Het is tijd om de clown uit te hangen. Dat lukt mij helemaal niet, maar daarvoor hebben we dan een workshop. Ingrid, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat gaan we doen? Want dat gaat komend weekend plaatsvinden in Hengelo, heb ik begrepen, toch? Clownerie workshops.
3: Ja, klopt. Ik geef clownerie-workshops en aankomend weekend is er nog plek en hebben we weer clownerie-workshops. En veel mensen weten niet wat clownerie precies inhoudt. Clownerie is geen toneel, geen improvisatietheater. Een clown is eigenlijk authentiek. En je speelt eigenlijk helemaal puur vanuit jezelf. En daarom is eigenlijk een clownerie-workshop voor iedereen geschikt. En een clownerie-workshop doen is ook heel bevrijdend, want eigenlijk als een volwassene, die lacht eigenlijk aanzienlijk minder vaak dan jonge kinderen. Dat komt vaak door sociale remming, stress en verantwoordelijkheden die we hebben. Media die tijdverslindend is. En met clownerie-workshops kun je gewoon weer lekker lachen en jezelf zijn en gewoon los. En dat is gewoon heerlijk om te doen.
2: Ja, ik zie een hele mooie foto met mensen met een feestneus op.
3: Klopt.
2: Ja, maar daar blijft ze niet bij, neem ik aan.
3: Nee, met clownen, het gaat toch wel ook iets dieper. Eigenlijk is het niet echt maar... Tuurlijk heb je heel veel plezier, maar het is niet alleen maar gek doen of maf doen, wat mensen soms misschien kunnen denken, of grappen maken over anderen. Maar met clownen gebeurt er eigenlijk veel meer. Je mag gewoon eigenlijk ook iets loslaten, de controle, twijfels, nadenken, aanpassen en presteren. Schaamte, oordeel, verwachtingen, allemaal dingen waar we eigenlijk in het dagelijks leven heel erg veel mee bezig zijn. Dat valt gewoon, zodra je de Meulenwerf binnenstapt, dan valt dat weg en ben alleen jij er nog en zetten we de neus op. En met de neus op is het ja zeggen en dan gaan we gewoon.
2: Ja, 3 keer hè, gaat het gebeuren. Ik geloof in 3 stappen. Het is niet zo dat je meteen klaar bent. Hè. Je begint met de feestneus en dan gaat het nog een stukje verder, geloof ik. Hè?
3: Ja, dan gaat het nog naar de clown ontwaakt. En daarna zijn er nog wat meer aantal workshops. En eigenlijk, ik clown nog steeds. Ik leer ook nog steeds. Er valt zoveel in te doen. Maar het eerst proeven kan ook. Hè. Ik geef ook altijd nog proeverijen. Die zijn gratis. Om eens te kijken van, nou, is dit eigenlijk wel wat voor mij? Klinkt wel leuk, maar ik weet het niet. Vind het spannend. Durf het misschien wel niet. En er staan ook data's op mijn website waar je de proeverijen kan doen. Zodat je een beetje kan neuzen eigenlijk. Met de rode neus.
2: Ja, leuk. Ja, hey, maar de ene clown is de andere ook niet. Hè? Ik bedoel, ik maak dat wel vaker mee. Hè? Ook bij kinderen. Dat de ene clown heeft gewoon, daar zijn ze soms bang voor, weet je.
3: Ja.
2: Dan heeft het een andere bedoeling wat we hiermee doen. Maar je moet het wel even, je moet die feeling een beetje hebben.
3: Ja, en dat is heel belangrijk. Ik clown ook bij dementerende. En je moet altijd aanvoelen. Maar dat geldt eigenlijk voor dementerende geldt dat. Maar ook als ik op straattheater speel of een voorstelling doe. Het is altijd in contact met. Ik doe nooit iets achter de rug om. Ik heb altijd toestemming nodig van degene met wie ik speel, zeg maar. En als iemand niet wil, dan bedank je vriendelijk en ga je door. En het is eigenlijk, het is contactclown. Dat betekent ook dat je plezier hebt samen met elkaar. En als je dat niet hebt, dan werkt het ook niet. En dan worden inderdaad kinderen bang of mensen vinden het niet leuk. Precies. Het moet goed zijn.
2: Ja, hey, en dan gaat het
3: dat
2: in.
3: Is het mooie.
2: Zeker weten. Dan gaat het aanstaande zondag van start. Dus in Hengelo, geloof ik. Hè. Even kijken, er zijn 3 zondagen, hè. Zie ik dat?
3: Ja. De lach beginnen, hè? De vakantie, gewoon vrolijke vakantie in. Voor de mensen die misschien nog niet op vakantie gaan, zijn er nog 3 data's.
2: Ja.
3: En daarna komen er nog uiteraard vervolgen.
2: Nou, er gaan genoeg mensen rondhuizen, hoor. Dus wat dat betreft, die kunnen nog wel even komen. Zondag 12, 19 en 26 juli. Begint er mooi op tijd op zondag, 9:30. In plaats van de kerk kun je lekker clownerie doen.
3: Nou, dat toch. Hoe lekker is dat?
2: En hoe kunnen mensen zich opgeven, Ingrid?
3: Via de website kunnen ze zich opgeven even contact zoeken. Of via Facebook, Insta, LinkedIn. Overal ben ik wel te vinden. En
2: goed zo.
3: Dan kan ik altijd nog dingen toelichten.
2: Hey, noem even de website.
3: clownerie.nl
2: Oké. Beste mensen, daar moet je naartoe. En straks komt er ook op 120.nl te staan. Ik dank je wel, Ingrid. En feestneus op, hè.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM. Yo!

0: Talking in your sleep. Ja, er zijn een hoop mensen die dat doen. Die het niet eens in de gaten hebben. Dan hoor je de mooiste verhalen, heb ik me laten vertellen. De Romantics, die zongen erover. En de Spice Girls hadden we daarvoor. En Wannabe. De Twentse Ochtendshow. Straks nog één fragment uit de ochtendshows van de afgelopen week. En we hebben het weer. Nu het laatste nieuws. Hier is het Twente FM Streeknieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis. Met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken, BRTT, om meun nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheid.
11: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
12: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
13: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het CDA Dinkeland slaat alarm over de trage woningbouw in de gemeente. Volgens de partij blijven de werkelijke cijfers achter bij de beloften van het college. Vooral de stagnatie bij projecten zoals Rossum Noord fase 2 is de fractie een doorn in het oog. Het CDA eist dat de gemeente meer prioriteit geeft aan woningbouw en meer de regie pakt, zodat woningzoekenden eindelijk weten waar ze aan toe zijn. Vuurwerkliefhebbers uit Twente zijn massaal naar het Duitse Gronau gegaan, waar de verkoop vandaag van start is gegaan. Duits vuurwerk is populair omdat het aanbod groter is en er zwaarder knalvuurwerk verkocht mag worden dan in Nederland. Al vroeg stonden Nederlanders in de rij bij vuurwerkwinkels en supermarkten. De belangstelling is groot, nu veel mensen nog één keer willen uitpakken voordat volgend jaar een vuurwerkverbod geldt. Klanten besteden gemiddeld zo'n 200 euro, met uitschieters tot 2000 euro. En de Framerunners Oet Twente van atletiekvereniging MPM Hengelo hebben ruim 18.500 euro opgehaald voor 3FM Serious Request. Dat deden ze met een meerdaagse estafetteloop van Hengelo naar het Glazen Huis in Den Bosch. Het geld is voor de actie Spieren voor Spieren. De sporters liepen met een running frame, een sporthulpmiddel met 3 wielen, waarmee mensen met een lichamelijke beperking kunnen hardlopen.
14: blijven op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het CDA Dinkeland slaat alarm over de trage woningbouw in de gemeente. Volgens de partij.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

0: Harry Styles op de Twentse Radio.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Amateur, dat zong die. Goed, we gaan kijken naar het weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Want de zomer zit er aan te komen. Hij is er al een beetje natuurlijk, maar de temperaturen gaan nu echt wel in de zomerse waarde eindigen. Vandaag, de zon schijnt flink, maar de eerste uren zijn in de noordelijke helft van het land ook laaghangende wolken zichtbaar. Het is overal droog en er waait een matig aan de zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperatuur stijgt. Ja, in het noorden van Nederland naar zo'n 23 graden. Langs de westkust is het met een graad of 25 ietsjes warmer, maar landinwaarts wordt het een flink stuk warmer. De meeste plaatsen is het 29 tot 31 graden. Ook bij ons in de regio. Zelfs is het in Brabant en Limburg mogelijk dat het daar 32 graden wordt. Met andere woorden, het is heerlijk weer om buiten te zijn. En een fantastisch vooruitzicht voor alle festivals en andere evenementen die op het programma staan dit weekend. Maar ja, de waarschuwing is er. Smeer je wel goed in, want de zonkracht is 7. En dat betekent dat de onbeschermde huid met een kwartier kan verbranden. Ja, het is maar even dat je het weet, zeg ik. Goed, dan die zondag. Op de tweede weekenddag is het hoogzomers. Met veel zonneschijn. Het is droog en er waait een matig aan zee. En in het waddengebied nu en dan vrij krachtige noordoostenwind. Ja, de temperatuurverschillen zijn morgen tussen noord en zuid verschillend. Kun je wel stellen. Er zit een grote ruimte tussen. 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Midden van het land plaatselijk 29 tot 30 graden. En langs de oostkust en op de Wadden is het maximaal een graad of 20. Kijken we nog even naar volgende week, dan is er weinig verandering. De wind blijft waaien uit de noordoostenhoek en de zon blijft het weerbeeld domineren. Ook de temperatuurverschillen tussen het noorden en zuiden blijven toch groot. In het midden en het zuiden meestal 27 tot 32 graden. In het noorden is het vaak 20 tot 25 graden. Ja, en dat is nog ver weg, maar pas aan het einde van de week kan er een enkele regen of onweersbui tot ontwikkeling komen. Maar tot die tijd zeg ik...

0: Boy George in de Culture Club en Church of the Poison Mind in Twente wordt wakker, waar we inmiddels aanbeland zijn bij het laatste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan op de elektrische duofiets. Anita Laarveld, goedemorgen. Prijzen gewonnen.
3: Ja, super toch?
2: Ja, fantastisch toch?
3: Wij zijn zo ontzettend blij.
2: Ja, dat dacht ik al. Jullie waren daar al drukdoende mee. Een week of wat geleden jou ook in de uitzending gehad. En toen was die oproep van ga ons steunen. Maar ik weet niet meer hoe het gegaan is, want de ANWB heeft uiteindelijk die check uitgekeerd.
3: Ja, dat klopt. 12 mei zijn wij ook bij jullie in de uitzending geweest om oproep te doen van kom op ons stemmen. Half juni kregen wij een telefoontje. Daarvoor kregen wij bericht dat we in de top 3 zaten van projecten met de meeste stemmen. En 12 juni werden wij gebeld dat wij de winnaar waren van dit project.
2: Oké,
3: dus,
2: wat goed.
3: Wij zijn ontzettend dankbaar dat zoveel mensen, de bewoners en de medewerkers van de Zorgfederatie, zo'n warm hart hebben toegedragen. En ons project hebben gesteund.
2: Ja,
3: dat heeft geleid tot deze prijs. Ja.
2: Helemaal gaaf. 10.000 euro is niet zomaar wat. En nu kunnen jullie die fiets aanschaffen, toch?
3: Ja, de nieuwe fiets is besteld. We verwachten en we hopen dat die in de week van 21 september geleverd wordt. Ja, dat komt geweldig uit. Dan hebben wij onze Tour de ZFO. Die was eigenlijk gepland in de week van 22 juni. Maar toen was het de subtropische week hier in Twente. Ah, die hebben we toen moeten verzetten.
2: Klopt, heb je het ook over gehad.
3: Ja, daar hebben we toen ook over gesproken. En die wordt nu gehouden in de week van 21 september. En dan hebben we de nieuwe fiets waarschijnlijk ook. Dus dan kunnen we 3 keer per dag met 7 duo-fietsen op pad. Om mensen te laten genieten van de omgeving. Het fijne gesprek, de wind in de haren. Ja, dat is het mooiste, denk ik, wat we de mensen kunnen aanbieden.
2: Zeker weten. Tegenwoordig elektrische fiets. Een aantal jaren geleden zat er toch ook geen motor op? Of heb ik het nou mis? Was het toch gewoon puur menskracht, hè?
3: Nou, ik denk als je op een duofiets moet doen alleen met menskracht, dat je er echt een behoorlijke kleu van hebt.
2: Ik weet dat ik mijn collega fietsers wel eens horen die, oh Wim, dat moet jij ook gaan doen. Dat is hartstikke leuk, goed voor de benen. Dat is heel zwaar volgens mij.
3: Ja, dat denk ik wel. Maar nu zit daar inderdaad trapondersteuning op en dan is dat een hele mooie activiteit.
2: Super gaaf. Hoe vaak wordt de fiets gebruikt als we het even over zo'n dag hebben? Ik noem maar wat, want volgens mij willen mensen daar heel graag op uit.
3: Als we het over de Tour de ZFO hebben, dan gaan we 3 keer per dag op pad. Daar wordt ook familie voor uitgenodigd om mee te gaan met hun naasten. Na een korte instructie gaan ze dan meer fietsen. Daarnaast staat de fiets bij de Zorgfederatie en kunnen mensen via een boekingssysteem daarop inschrijven om op pad te gaan met hun naasten.
2: Oké. Veel animo voor, dat mag duidelijk zijn, toch?
3: Ja. Wij denken ook wel van, goh, als er nou luisteraars zijn die zeggen van, goh, dat lijkt me wel heel erg leuk om op zo'n mooie nieuwe duofiets met senioren van de Zorgfederatie te gaan fietsen. Dan bij deze de oproep, bel ons. Misschien ook wel goed om even te zeggen. Ik wil ook graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die op ons project heeft gestemd heel hartelijk te bedanken. Er zijn ruim 2500 stemmen uitgebracht op ons project. En dat was het meest van Nederland.
2: Wat gaaf. Nou, eigenlijk 2500 stukjes taart, maar dat is niet te doen. De ANWB bedoelt het allemaal goed. 10.000 euro voor jullie voor de Zorgfederatie Oldenzaal voor die prachtige nieuwe fiets. Ik wens jullie veel plezier, Anita Laarveld.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.xxl.nl/luister.
1: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Lutz. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Lutz in Norton en Salzbergen.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
11: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
12: Wil jij €500 netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
13: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
14: Brusje doet meer met je.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
16: Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten 2 agenten in, van wie 1 het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga ziekenhuis. Ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het weer van Weer Online. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM weekend. Peter Grobbe.
19: Kijk aan het ding, Peter.

0: Shawn Mendes op de Twente FM Weekend. Goedemorgen allemaal. Deze zaterdagmorgen. Het zonnetje komt erdoor. Het was vanmorgen eerst bewolkt. En het was best wel een beetje fris. Een graad of 16. Op dit moment is het 22 graden buiten. En het is lekker. Noordoostenwindje, kracht 2. Dus nou, leuk om dingen te gaan doen vandaag. Ideaal weer ervoor. Wij gaan in ieder geval de komende 2 uur met Twente FM Weekend jou vermaken met muziekinformatie en alles wat erbij komt. Mocht je wat te melden hebben, dan weet je natuurlijk het adres twentefm.nl. App de studio, twentefm.nl, app de studio.
1: Twente FM Weekend geeft jouw weekend een vliegende start.
0: En dit is Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Smakelijk pakkie.

en de hele Revolution bij elkaar. I would die for you hier bij Twente FM in Twente FM weekend. Goedemorgen. En goed nieuws voor Oldenzaal, want zoals verwacht viel donderdagavond tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomerreces in Oldenzaal niet al te veel woorden werden met voorgemeld vuil gemaakt aan de kwestie van het inlossen van de OZB-schuld. Dat heeft allemaal te maken met iets wat zeg maar vooruit betaald moest worden en wat dan weer op een of andere manier weer onterecht werd beschouwd. Nou, wethouder Rugge Bouwman die haalde al eerder de angel uit de publieksactie van oud-notaris Wim Gaalman. Met toezegging dit jaar met een voorstel te komen met een tot eenmalige compensatie van de 10% extra geheven OZB over de 2025. Dus dat wordt weer gecompenseerd en terug neergelegd bij de bewoners van de gemeente. Dat is goed nieuws. Er is van alles en nog wat over gezegd en geschreven. Mocht je daar meer over willen weten, dan kijk even bij ons op de site 120.nl. Dit is de Ragged Bone Man en Crossfire.

wat ik altijd zo goed vind aan de muziek van de Police is het basgeluid in al die nummers van de Police. Het ligt er altijd wel lekker bovenop Spirits in the Material World van de Police hier in Twente FM Weekend. Goedemorgen allemaal op deze zaterdagmorgen. Jasper niet aanwezig, die heeft even vrij af. dus vandaag mag ik even de snel donors waarnemen. Dat was even links, rechts, voor, achter, even snel. Dat kan allemaal. Weekend, morgen, zondag, belooft ook een mooie dag te worden. Dus als je activiteit hebt, is dat zeker een ding om even te doen. Maar de Imkerdag die morgen in Losser door zou gaan, de Imkervereniging Oldenzaal en Losser, de zondag zou 12 juli zou plaatsvinden, daar de open Imkerdag. Maar die gaat niet door. De organisatie heeft woensdag besloten het evenement af te lassen. Vanwege de verwachte weersomstandigheden. Dat is te warm. Ongeveer 29 graden wordt er morgen. En dan zeggen ze, ja, dat gaat eigenlijk niet goed met de bijtjes. Dus dat gaat dus morgen niet door, mocht je daar belangstelling voor hebben gehad. Dan moet je die even schrappen uit je agenda. Ed Sheeran, nu op de radio. Bad Habits.

0: Nathalie Imbruglia. Speelde ooit in Neighbours volgens mij. En had ook een redelijke zangcarrière, deze Nathalie. Ton is wel het grootste nummer van haar en staat ook in de onmundige 999, de lijst die we met je hebben gemaakt. Eind van het jaar hebben we die uitgezonden vorig jaar. En ook de nieuwe, die komt er weer aan, kan ik je vertellen. Straks Kim Wilde, Cambodia en de streeknieuws van 1 Twente.
1: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
2: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
12: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Gorban. Scholen in Twente gaan de overstap van het VMBO naar MBO beter begeleiden. Verschillende onderwijsinstellingen hebben daarvoor het zogeheten Verdrag van Twente ondertekend. Met de afspraken willen de scholen voorkomen dat jongeren tussen wal en schip raken. Vooral leerlingen die twijfelen over een studiekeuze of extra begeleiding nodig hebben, moeten beter worden ondersteund. Ook moet de overgang voor leerlingen en ouders duidelijker en voorspelbaarder worden. Een projectleider ziet erop toe dat de afspraken worden uitgevoerd. Later dit jaar moeten de eerste verbetermaatregelen klaar zijn. Daarna worden die stap voor stap ingevoerd op de deelnemende scholen. De verbouwing van het voormalige V&D-pand in Enschede loopt vertraging op. Het definitieve ontwerp en de kosten voor cultuurhotspot Het Warenhuis zijn naar verwachting pas in de loop van 2027 bekend. Toch wil het college het monumentale pand dit jaar aankopen. Daarmee wil de gemeente extra kosten door leegstand voorkomen en de regie houden op de ontwikkelingen in de binnenstad. In Het Warenhuis moeten onder meer de bibliotheek, Concordia en Theater Zonnevank worden gevestigd. De gemeente beslist dit najaar over de aankoop van het pand. Een besluit over het budget voor de verbouwing volgt naar verwachting volgend jaar, zodra de definitieve kosten bekend zijn. Hengelo gebruikt al jaren geen camera's meer bij milieueilanden in de stad. De gemeente reageert daarmee op de berichten dat het cameratoezicht nu zou stoppen. Volgens de gemeente is het daar al eerder mee gestopt, omdat het te weinig resultaat opleverde. Het live bekijken van de camerabeelden kost te veel inzet, terwijl de pakkans klein is en kentekens vaak niet goed zichtbaar zijn. In plaats daarvan zet Hengelo extra boa's in op locaties waar veel afval wordt gedumpt. Die aanpak leidde vorig jaar tot honderden boetes van illegale bijplaatsing van afval. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag wordt opnieuw een zonovergrote dag met tropische temperaturen van maximaal 30 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en uiteindelijk koelt het af naar 15 graden.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het CDA Dinkeland slaat alarm over de trage woningbouw in de gemeente.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
13: 1 Twente, dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het CDA Dinkeland slaat alarm over...

14. Is dat toch een lieve, mooie stem eigenlijk. En zeker op deze zaterdagmorgen klinkt het echt extra lekker. Even kijken, dan is het vandaag spannend in Reutte. Want meer dan 200 autocrossers uit Nederland, Duitsland en België die strijden vandaag om de winst bij het NK Autocross in Reutte. Want Stichting Autocross Langeveen die houdt hier de derde wedstrijd van het Urol Nederlands Kampioenschap Autocross 2026. Nou, verschillende klassen die zijn daar aanwezig. En daarin strijden de deelnemers voor de punten voor het nationale klassement. Nou. Het terrein was gistermiddag al open vanaf 2 uur. En alle auto's zijn technisch gecontroleerd. Deelnemers die arriveren tegenwoordig met grote padentrailers en vrachtwagens. En niet meer zeg maar, zoals vroeger met een klein aanhangertje. Of ja, het liefst nog zelf rijdend daar naartoe. Illegaal zeg maar naar de cross. Maar dat is allemaal weer gebeurd. Nou, het is allemaal weer in volle gang daaruit. En mocht je daar naartoe gaan, dan veel plezier. De KNAF die geeft achter de persoons. En nou ja, het is in ieder geval veel spektakel daar te zien in het mooie plaatsje daar in het noordoosten van Twente. Oké, nou, welkom in het beloofde land. Mocht je hier op vakantie zijn, dan is dit natuurlijk een lekkere streek om te vertoeven. Veel dingen te doen. Mocht je daar iets over willen weten, dan verwijs ik even bij ons naar de site. Twentefm.nl of 120. Daar staan allerlei soorten leuke dingen op die de komende weken hier in dit mooie streek van Nederland gepland zijn. Goed, ik had het net al beloofd. Ik zou Cambodia draaien van Kim Wilds. En Hippie Boera, hier is de dan bij de jaren 80.

altijd en overal. Muziek waar je gelukkig van wordt. Alleen op jou,

0: Nou, uiteindelijk koos het voor om dat niet te doen. Nielsen en Sexy als ik dans.
1: Hey Peter!
0: Ja.
1: Hoe is het?
0: Ja, best wel oké, moet ik zeggen. We hebben de meest drukke week achter de rug, privé op het werk, zeg maar. Meestal, volgende week moet ik nog werken en dan heb ik 3 weken vakantie. Maar de truc is eigenlijk altijd om 2 weken voordat dat je vakantie krijgt, de drukste week te plannen. Dus een beetje alles een beetje klaar hebt en dat je dan de laatste week een beetje uit kunt rollen. Dus ik ben best wel een beetje in mijn nopjes dat het links en rechts wel gelukt is. Ik weet niet hoe het bij jou op het werk is, of dat je nog nu al vakantie hebt of dat je nog een week werken moet. Maar of dat je nog 2 weken werk moet of zo, dan deze tip kan ik je meegeven. Want dat is wel het dingetje hoor. Iedereen maakt zich altijd heel druk voor de vakantie. Want 3 weken lang is er niks te doen. Hè? Als je de bouwvak hebt. Want na de dag na de bouwvak, die bestaat nooit. Evenals 1 januari bestaat ook in de bouwwereld niet. Dan moet alles af zijn. De grootste alarmas naar huis. Maar elke keer is het weer. Kom je terug van vakantie. En dan staat er weer een hoop werk op je te wachten. En goed. Daar komen we dan ook alweer doorheen. Dus mocht je wat plannen, dan kan ik deze tip van harte aanbevelen. Nou, voor de rest hoop ik dat het goed met je gaat. Zo niet, dan hoop ik dat de vooruitzichten in ieder geval goed zijn. Doe het rustig aan. Het wordt warm de komende dagen, want het is aardig droog in de natuur. Vanmorgen was er nog even een rondje aan de fietsen. En tussen links en rechts wel behoorlijk geel. En de komende week komt er ook niet veel water mee meer naar beneden. Dus denk even aan je plantjes. En niet te veel water knoeien, dat zegt de waterleidingmaatschappij ook weer. Maar ja, om alles dood te laten gaan, dat is ook wel zo wat. Hè? Dus doe je best mee, sterkte ermee met je bloemetjes, plantjes. Maar het blijft in ieder geval mooi weer. Tot in ieder geval volgende week, vrijdag. Dat is lekker.

Crosby and the Rains. Dat er een beetje rijk mee met deze Tupac and Changes, maar dat het hierin verwijpt. Oké, vanavond weer voetballen. Gisteren natuurlijk een behoorlijke deceptie voor België. Die verloor door een keeperswissel, eigenlijk een fout daarvan. Van Spanje, best jammer vind ik. Vanavond staat er weer een nieuwe kwartfinale. Om 11 uur vanavond Noorwegen tegen Engeland. En Rara, ik ben eigenlijk een beetje voor Noorwegen. Ja, dat is even wat anders, hè? Laat die maar eens een keer doorgaan. En hopelijk hebben we daar geen doorgestoken kaarten verderop in het toernooi. Ik zag allerlei soorten filmpjes langskomen met Messi die van alles de dingen gingen betalen. En weet ik wat allemaal. Nou ja, goed. Het is mijn toernooitje.

0: Cortado had toch zo in één keer een bliksemcarrière. De laatste tijd horen we eigenlijk weinig van. I'm Like a Bird was toch wel het grootste hitsucces. Nou, we gaan op naar het nieuws van 11 uur. Goedemorgen Bert. Bert is aan het grasmaaien. Dankjewel voor je bericht. Leuk dat je erbij bent. En straks Imani en Don't Be So Shy.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
3: Nee, nee.
4: Die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
4: Ja, zeker.
3: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
13: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
14: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
15: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
16: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
17: Want we will live.
16: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
18: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten 2 agenten in, van wie 1 het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga ziekenhuis, ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het weer van Weer Online. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente.

was de zomer van 2015. Toen had deze Imani toch wel een dik hit te pakken. Kwam een beetje overwaaien vanuit Duitsland. Terwijl de vijf hebben toen nog veel gedraaid. En nog altijd lekker op de radio, zeker met dit weer. Oké, Twente Fan Weekend. Goedemorgen allemaal, het is 11 uur geweest. Hopelijk heb je je bakkie achter je rug. Ik zie hier, als ik naar buiten kijk, het zonnetje in ieder geval volop schijnen in het mooiste streek van Nederland. En op de mooiste straalpaal van Twente, bovenop, is het 24 graden. Dus het is een lekker temperatuurtje en het blijft vandaag ook wel lekker. Want het wordt maximaal hier in de streek 29 graden. Dus mocht je niet van het hele warme houden, dan zijn de activiteiten het beste te plannen op dit moment. En anders vanavond. En misschien als je denkt van nou, ik vind het niet zo lekker. Nee, hoeft voor mij allemaal niet zo. Lekker onderuit gezakt in de stoeltje achter het huis. Of op je balkon of waar je dan ook maar uit aan hangt. Even een lekker drankje doen. Misschien wel het lekkere Twentse biertje erbij. Hè? Je weet maar nooit. Komt er allemaal bij. Straks nog even wat nieuws over Hengelo. Want daar hebben ze een beach court. Kun je gebruik van maken, daarover straks meer.

0: studio. Dan komt dat hier binnen en dan gaan we even kijken wat we ermee kunnen doen. Wellicht gooien we het zomaar eten in hier zo.
1: Twente FM Weekend geeft jouw weekend een vliegende start.
0: Zo is het. En dit is de actuele hit van Ilse de Lange, als we het toch over Twente hebben. Lekker duntje!

Stiekem is dat mijn favoriete plaat van Danny Vero trouwens. Dwayne, het was niet zo'n hele grote hit, maar toch wel erg lekker om op de radio te draaien. Oké, we gaan even naar Hengelo, want daar is iets gratis. Gratis is altijd goed natuurlijk, want gratis is oké. Je kunt namelijk gratis beachvolleyballen in de binnenstad. Want net als in 2013 krijgt Hengelo ook deze zomer weer een strand in de binnenstad. En daar kan op gespot en gespeeld worden. En op woensdag 10 juni, dus afgelopen woensdag, werd de enkele vrouwen van Apollo Achterbonne de kerstverse landskampioen volleybal, de beachvolleybalvelden met een kliniek. En daarna kon iedereen 3 maanden lang plezier gaan beleven aan de Rabobank Beachcourts die daar liggen, namelijk aan de burgemeester Jansenplein al daar. Nou, dagelijks kan er tussen 10 uur 's morgens en 10 uur 's avonds gratis gebruik worden gemaakt van 2 velden. Een vaste beachvolleybalveld en een multifunctioneel veld, waarop ook bijvoorbeeld gevoetbald of gehandbald wordt. Nou, het veld is te reserveren via een mailadres. Dat kun je doen via info@hengelopromotie.nl. Dus mocht je dat lekker met je maten of maatinnen kunnen doen. Dat is net hoe je het bedenkt. De info@hengelopromotie.nl. En belangrijk is om hier de volgende dingen bij te vermelden. Je telefoonnummer, de gewenste datum en de begin- en eindtijd. Maar dat wordt dan ook dan wellicht gehonoreerd, krijg je bericht terug. Nou, de jongste bezoekers die kunnen bij een zandspeeltuin terecht met speeltoestellen. En dan kunnen de ouders lekker volleyballen, lekker je ding doen. En de kinderen kunnen ook een ding doen, dus wat wil je nog meer? Dus daar allemaal op het burgemeester Jansenplein, al daar in Hengelo, kun je lekker beachvolleyballen. Nou, met het komende weer voor de komende dagen moet dat geen probleem zijn, denk ik.

0: Dean Lewis.
1: Boy, that it's true.
0: I hate that it's true.
1: Still in love with you.
0: Er is veel country western tegenwoordig in de popmuziek. Mooi, leuk om te doen. Wellicht heb je het gehoord, wellicht ook niet. Maar dan help ik je er even een klein beetje mee. Want Meta AI die stopt met de AI-functie voor foto's op Instagram en Facebook na kritiek. Afgelopen dinsdag werd er gelanceerd namelijk. Want Meta die stopt na een paar dagen alweer met het nieuwe AI-programma voor foto's op Instagram. Nou, de functie kreeg heel veel kritiek omdat de privacy van mensen zou worden kunnen geschonden. Ja, dat is Nederlands. Goed. Met Muse Image konden Instagram-gebruikers plaatjes maken die gebaseerd zijn op foto's van anderen zonder toestemming. En door gebruikersnaam van iemand met een openbaar account in te voeren, verwerkte de AI-functie een foto in een andere afbeelding. Nou, die functie kreeg veel kritiek, omdat ook Instagram-gebruikers er automatisch voor werden aangemeld, zonder dat je de toestemming voor gaf. En het moederbedrijf van Instagram lanceerde Muse afgelopen dinsdag, zoals gezegd. Nou, op sociale media werd opgeroepen om de functie uit te zetten. En wellicht heb je dat berichtje ook gekregen. Ook de Amerikaanse acteursvakbond SAG AFTRA, dat is de vakbond van de acteurs, deed die oproep aan de leden en sprak van een volslagen misrekening en de publieke sentiment door Meta. Dus nou, het is in ieder geval weer opgelost dat het weer privé is, zeg maar. Want ja, je moet er niet aan denken dat je hoofd in één keer ergens opduikt en dan zeg maar, hé, dat ben ik. Nou goed, je hebt dus schijnbaar zomaar toestemming gegeven die dan daarvoor gebruikt kon worden. Nou, het is in ieder geval weer van de baan, gelukkig maar. Ja. Nou, dat probleem ook weer uit de wereld. Hopelijk blijft het zo. Hey, deze kwam ik even tegen. Is lekker, zeker op zo'n dag als deze. The Stereophonics and have a nice day.

0: We wensen je een fijne dag toe. Samen met de Stereophonics. Have a nice day. Straks Greg David. Walk in the Way. Groot hit uit de jaren 90. En het 120 streeknieuws met Jordy Voorman.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
11: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
12: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
13: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Goedemorgen, mijn naam is Jordy Goorman. Scholen in Twente gaan de overstap van het VMBO naar MBO beter begeleiden. Verschillende onderwijsinstellingen hebben daarvoor het zogeheten Verdrag van Twente ondertekend. Met de afspraken willen de scholen voorkomen dat jongeren tussen wal en schip raken. Vooral leerlingen die twijfelen over hun studiekeuze of extra begeleiding nodig hebben, moeten beter worden ondersteund. Ook moet de overgang voor leerlingen en ouders duidelijker en voorspelbaarder worden. Een projectleider ziet erop toe dat de afspraken worden uitgevoerd. Later dit jaar moeten de eerste verbetermaatregelen klaar zijn. Daarna worden die stap voor stap ingevoerd op de deelnemende scholen. De verbouwing van het voormalige V&D-pand in Enschede loopt vertraging op. Het definitieve ontwerp en de kosten voor cultuurhotspot Het Warenhuis zijn naar verwachting pas in de loop van 2027 bekend. Toch wil het college het monumentale pand dit jaar aankopen. Daarmee wil de gemeente extra kosten door leegstand voorkomen en de regie houden op de ontwikkelingen in de binnenstad. In Het Warenhuis moeten onder meer de bibliotheek, Concordia en Theater Zonnevank worden gevestigd. De gemeente beslist dit najaar over de aankoop van het pand. Een besluit over het budget voor de verbouwing volgt naar verwachting volgend jaar, zodra de definitieve kosten bekend zijn. Hengelo gebruikt al jaren geen camera's meer bij milieueilanden in de stad. De gemeente reageert daarmee op de berichten dat het cameratoezicht nu zou stoppen. Volgens de gemeente is het daar al eerder mee gestopt, omdat het te weinig resultaat opleverde. Het live bekijken van de camerabeelden kost te veel inzet, terwijl de pakkans klein is en kentekens vaak niet goed zichtbaar zijn. In plaats daarvan zet Hengelo extra boa's in op locaties waar veel afval wordt gedumpt. Die aanpak leidde vorig jaar tot honderden boetes van illegale bijplaatsing van afval. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag wordt opnieuw een zonovergoten dag met tropische temperaturen van maximaal 30 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en uiteindelijk koelt het af naar 15 graden.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Haal jij de koffie? Regelen wij er iets lekkers bij. Twente.

Greg David en Walking Away. Het is echt zo'n deuntje dat lekker meeloopt op de radio, zeker als je dingetjes aan het doen bent. Dan nog even wat anders, want het duurt nog een week of zes, maar dan is er weer Rock Am Esch in Terbergen. Dat is fantastisch. Afgelopen week hadden we Bas de Jong in de uitzending. In de ochtendshow van Twente FM. De vergunning voor het festival is binnen. Het is de vijfde editie van Rock Am Esch. En die staat gepland voor vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Dus het is nog zes weken. Nou, er staan maar liefst 15 sterke rock en tribute bands op het programma. Allemaal goede bands zoals Buggers en The Fortunate Sons. Zeker. Daarnaast ook onder andere Biscuit Park. Status Quotes, The Buzz Lovers en The Eagles Legacy. Dus dat zijn me nogal bandjes. En zeker ook de tribute bandjes, die ken je waarschijnlijk ook van tv. Onder andere The Fortunate Sons en The Eagles Legacy. Daar is nogal een vraag vanuit de organisatie van Rock Am Esch. Want er moet namelijk opgeruimd worden na de tijd. En mocht je daar belangstelling voor hebben. Want verenigingen kunnen bijvoorbeeld een vergoeding krijgen. Een verenigingsvergoeding. Als ze komen, helpen opruimen op zondag. Nou, die twee dagen, dat is het een en ander natuurlijk te doen. Met name dus dat opruimen. En mocht je aan willen melden en daar gebruik van willen maken, doe dat dan via mailadres info@rockamesch.nl ter attentie van Bas de Jong. Dus info@rockamesch.nl ter attentie van Bas de Jong. Nou, het lijkt mij een ontzettend leuk festival te worden. Tenminste, als je de lijn op zo hoort, dan als je nog geen kaart hebt, dan zou ik zeggen, ga daar achteraan.

Tracy Abrams. And that's so true op Twente FM hier in Twente FM weekend. We gaan even naar buiten kijken, want kijken hoe het de dag verloopt qua weer. En ook de komende dagen, want ja, ik had hier aan de linkerkant wel de standaard buienradiator openstaan. Maar daar is geen vlekje op te bekennen. Het is lekker zonnig weer en dat blijft vandaag ook zo. Het is een fantastische mooie dag. Middagtemperatuur vanmiddag zijn we hier in de streek zo rond de 29 graden. Vanavond koelt het af naar een graad of 16. We hebben een noordoostenwindje, kracht 2. En dat maakt ook meteen de mooie temperatuur mogelijk. Morgen hebben we een middagtemperatuur van zo'n 28 graden. Maar er kan een wolkje tevoorschijn komen. Links en rechts. En dat is misschien ook wel lekker. Dus mocht je zwemideeën hebben, dan is het zeker voor vandaag en morgen een leuk idee. Kijken we verder op in de week, want het is natuurlijk tenslotte vakantie. Zeker de kids bij huis, misschien ben je zelf wel op vakantie hier in de mooiste streek van Nederland. Dan heb ik goed nieuws voor je, want de hele week blijft het goed weer. Een graad of 28 tot en met 30 op dinsdag en woensdag. De nachttemperaturen zijn niet zo heel hoog. Dat varieert tussen de 14 graden 's nachts op maandag en de maximaal 18 graden op woensdag. Dus het hele idiote extreme weer wat we gehad hebben de laatste tijd, dat is niet meer van toepassing. Dat kan ik je wel vertellen. Mocht het netjes veranderen, gaat het weerloos zo zijn. Maar dat zijn de verwachtingen van nu. En vanaf volgende week vrijdag kan er links en rechts weer een buitje vallen. Dat is ook wel nodig, want het is droog genoeg hier in Twente. Oké, daar kun je bij doen. Zeker, denk ik. En ga er ook lekker van genieten. Barbecue'tje erbij, pilsje erbij, iets lekkers. Doe wat leuks. Geniet ervan.

Het is 8:08. Je weet het, er zijn allerlei soorten onderzoeken op dit moment hoe het gaat gaan. Is de commissie voor coronatoestanden in Nederland, minister De Jonge, die werd afgelopen week ook ondervraagd hoe dat allemaal gegaan is. En wat misschien wel beter is gekund en misschien wel niet. Of nou ja, alles en nog wat rondom de corona. Het is natuurlijk een behoorlijke heftige tijd geweest. Ook hier in Twente. En wij zijn hier in Twente ook op zoek geweest van ja, wat was het nou eigenlijk? Hoe zit het allemaal in elkaar? Beeld op de site twentefm.nl en ook 1 Twente zie je een leuk stuk staan. Namelijk van Roos de Mavelde, Jan Eikel en Cynthia Blom. Die blikken terug op hoe de coronajaren de amateur kunstsector in Enschede op de proef stelden. Daarover kun je heel veel meer lezen. Het is erg leuk om even door te bladeren. Dus via onze site twentefm.nl of anders 1 Twente. Twente.nl. Met name de laatste is voor de nieuwsvoorziening natuurlijk hier voor Twente. Daar werken we intensief mee samen, zoals je weet. Oké, Twente FM, het weekend van Twente. En Twente FM weekend, dit is Ovenbach.

Don't walk away hier bij 2FM, 2FM weekend. Het is bijna 12 uur. Straks op de radio Henk Ketting. We hebben Michel er natuurlijk nog met de autoshow. En Henk, die gaat beginnen, heeft hij mij verteld, met Spandau Ballet.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
15: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten 2 agenten in, van wie 1 het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga ziekenhuis. Ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het weer van Weer Online. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

We begonnen met een goud randje, kunnen we wel zeggen. Spandau Ballet in Gold. Ik zeg een hele goede middag. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Weekend Henk. Op deze 11e juli alweer, jongens. Ja. We zijn alweer halverwege het jaar. Nou, als je erover nadenkt, hoe snel dat ook allemaal gaat, hè. Ja, goed, laten we even achterwege. Wat gaan we doen in de komende 3 uur hier bij Twente FM? Natuurlijk heel veel lekkere muziek draaien, zoals je gewend bent. En natuurlijk nog wat streetnieuws. Straks een overzicht van wat er allemaal gebeurt op deze dag en wie de jarig zijn. En muziek krijg je onder andere van Big Mountain, Rondé. En wat dacht je van, laten we zeggen, Phil Collins in dit uur. Nou, dat allemaal tot aan 3 uur vanmiddag. Ja. Ja, laten we nog maar even bezighouden met voetbal. Shakira en...

Alex Warren op Twent FM. En wat gebeurde er allemaal op deze 11e juli? Nou, in 2001 overleed Herman Brood nadat hij van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam sprong. En in 1978 gebeurde er een grote ramp in Spanje. Bij een camping ontplofte toen een tankwagen met propaangas. En daarbij kwamen 216 mensen op het leven, onder wie 10 Nederlanders en 36 Belgen. En wie zijn er allemaal jaren vandaag? Nou, Richie Sambora, gitarist en zanger van Bon Jovi. Suzanne Vega, die alweer 67 wordt vandaag. En ook jaren vandaag is Robert van Beckhoven, de bekende Nederlandse bakker en patisserie. Zij mogen allemaal kaarsjes uitblazen en ben je ook jarig. Van harte gefeliciteerd.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwwerkdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
13: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken, BRTT, om u nog grote voorraad. En u hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Een fietster is gisteren aan het einde van de middag gewond geraakt bij een aanrijding in Enschede. Het ongeluk gebeurde rond 5:10 op de rotonde van de Broekheurner Ring met de Buurserstraat. Door nog onbekende oorzaak kwamen de fietster en de personenauto met elkaar in botsing. De vrouw kwam daarbij ten val. Ambulancepersoneel heeft haar ter plaatse behandeld. Daarna is ze met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Inwoners en bedrijven in Oldenzaal die vorig jaar 10% extra OZB betaalden, krijgen mogelijk dit najaar een compensatie. Wethouder Rutger Bouwman heeft toegezegd met een voorstel te komen. Aanleiding is een petitie van oud-notaris Wim Gaalman, die door ruim 2000 mensen werd ondertekend. Volgens hem had de gemeente beloofd de extra belasting terug te draaien zodra het Rijk extra geld beschikbaar stelde. De jaarrekening werd afgelopen donderdagavond ongewijzigd vastgesteld. Wel wil de wethouder verschillende mogelijkheden voor compensatie bekijken. Op verzoek van de PvdA onderzoekt hij ook een variant waarbij het geld wordt ingezet voor collectieve voorzieningen, in plaats van een rechtstreekse uitkering aan inwoners en bedrijven. En de voorbereidingen voor de jubileumeditie van Rock Am Esch in Tubbergen zijn in volle gang. Het festival viert eind augustus zijn 5e editie en de vergunning is inmiddels binnen. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus staan 15 rock- en tribute bands op het podium. Onder meer Buckers, The Fortunate Sons, Biscuit Park, Status Quotes en Busk Lovers. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers en verenigingen die na het festival willen komen helpen opruimen. Verenigingen ontvangen daarvoor een vergoeding. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er volop ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 30 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het niet verder af dan 15 graden.

Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Weekend Henk op je radio. Ik heb wat streeknieuws voor je. Want daar houden we je ook van op de hoogte natuurlijk. Hè. Zo simpel is het hier op de radio. Moet ik het wel even erbij pakken? Dat zeg ik er even eerlijkheidshalve bij. Het stond niet klaar, nu wel. De juridische strijd namelijk tussen de gemeente Almelo en het Stadstheater is nog niet voorbij. De Raad van State buigt zich nu over de vraag of de gemeenteraad in 2024 terecht de subsidie voor het theater stopte. De rechtbank oordeelt eerder dat de gemeenteraad daar helemaal niet over moet beslissen. Volgens de rechter is het college verantwoordelijk voor subsidieaanvragen. Daardoor zou het Stadstheater mogelijk recht hebben op een schadevergoeding.

duidelijk was en dat doorgaan onmogelijk werd. Ondertussen loopt er nog een tweede rechtszaak over de definitieve afwijzing van de subsidie. En die dient begin september. De Raad van State doet naar verwachting de komende maanden uitspraak over de zaak. Nou, het programma wordt vervolgd. Dit is ook zoiets.

0: De lekkerste muziek op je radio op deze zaterdagmiddag.
1: Stream op onze radio nu exclusief op onze groepie.
0: Kom uit in 1988. Het was een allereerste solo single afkomst van het album Face Value.
1: Verdieping en achtergrond
0: werd echt een wereldhit. De muziekse opbouw, de emotionele zanger natuurlijk. Die legendarische drumbeat die nog altijd een bekend zijn opgeschreven show van behoort. Veel koren schreef het nummer zelf. Geïnspireerd door de emoties rond zijn scheiding. Waardoor het extra persoonlijke krachten kreeg. Een hardnekkig verhaal trouwens is dat veel ooit een verdrietige huid hebben gezien. En daarover is nooit waar geweest. Hij heeft het zelfs meerdere keren ontdekt.
2: Zoals dat toen heette.
0: Dankzij de beroemde scène in de tv-serie Mamie Spice en later die iconische reclame van Cadbury muziek. Met een drummende gorilla kreeg hij nummer 10 tientallen jaren later opnieuw
1: exclusief
0: een enorme populariteit.
1: Surf naar twentefm.nl.
0: En daarna ben ik bij het luister. Deel 2 van Weekend Henk hier.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
11: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen? Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
13: Mooi hond hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
14: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
16: Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten 2 agenten in, van wie 1 het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga ziekenhuis, ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het weer van Weer Online. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Misschien niet zo groot dit, maar wel een leuke plaat om te draaien. Co West en Call Me aan het begin van het tweede gedeelte van Weekend Henk hier op Twente FM. Hey, leuk dat je erbij bent. Wil je een plaat horen? Aanvragen in de show kan natuurlijk heel makkelijk via de 120 app of via de website van 120.nl. Hoor jij ondertussen even Bruno Mars? Hier is Risk It All.

Earth, Wind and Fire en Into the Stone op Twente FM. En ik heb nog even wat streeknieuws voor je. Want de gemeente Almelo en Hengelo stoppen namelijk met cameratoezicht bij milieueilanden. Omdat

camera's een stuk lastiger. Daarom komt bij de huidige camera vaak te slechte beelden opleveren om afvaldumpers goed te herkennen, terwijl het nieuwe systeem veel geld kost. Enschede kiest voor een andere aanpak en houdt de camera's nog zeker 3 jaar. Daar zijn de beelden volgens de gemeente juist waardevol om de pakkans te vergroten en gerichter te kunnen handhaven. In Enschede leverde cameratoezicht de afgelopen jaren 288 boetes op. In Almelo bedroeg de boetes voor het dumpen van afval €470. En beide gemeenten zoeken nu een andere manier om afvaldumpers aan te pakken. En ja.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Wil jij 500 euro netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro. Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Goedemiddag,
11: blijf op
12: mijn
11: de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.
12: Een fietster is gisteren aan het einde van de middag gewond geraakt bij een aanrijding.
11: Je luistert naar Weekend Henk.
12: Het ongeluk
11: met
12: gebeurde
11: Henk
12: rond
11: Ketting,
12: over 5 op de rotonde van de Broekheurner Ring met de Buurserstraat. Door nog onbekende oorzaak kwamen de fietster en de personenauto met elkaar in botsing. De vrouw kwam daarbij ten val. Ambulancepersoneel heeft haar ter plaatse behandeld. Daarna is ze met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Inwoners en bedrijven in Oldenzaal die vorig jaar 10% extra OZB betaalden, krijgen mogelijk dit najaar een compensatie. Wethouder Rutger Bouwman heeft toegezegd met een voorstel te komen. Aanleiding is een petitie van oud-notaris Wim Gaalman die door ruim 2000 mensen werd ondertekend. Volgens hem had de gemeente beloofd de extra belasting terug te draaien zodra het Rijk extra geld beschikbaar stelde. De jaarrekening werd afgelopen donderdagavond ongewijzigd vastgesteld. Wel wil de wethouder verschillende mogelijkheden voor compensatie bekijken. Op verzoek van de PvdA onderzoekt hij ook een variant waarbij het geld wordt ingezet voor collectieve voorzieningen, in plaats van een rechtstreekse uitkering aan inwoners en bedrijven. En de voorbereidingen voor de jubileumeditie van Rock Am Esch in Tubbergen zijn in volle gang. Het festival viert eind augustus zijn 5e editie en de vergunning is inmiddels binnen. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus staan 15 rock- en tribute bands op het podium. Onder meer Buckers, The Fortunate Sons, Biscuit Park, Status Quotes en Busk Lovers. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers en verenigingen die na het festival willen komen helpen opruimen. Verenigingen ontvangen daarvoor een vergoeding. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er volop ruimte voor de zon met maximumtemperaturen van 30 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het niet verder af dan 15 graden.

0: Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten twee agenten in, van wie één het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga ziekenhuis, ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het weer van Weer Online. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging 10 minuten. En op de N348 Zutphen-Doesburg bij Ellecom ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

weekend aan het begin van het derde gedeelte. Weekend Henk hier op Twente FM voor deze zaterdag 11 juli 2026. Met u

0: Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten twee agenten in, van wie één het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga ziekenhuis, ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het weer van Weer Online. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

ben ik naar Amsterdam gegaan, naar het De Lamar Theater. Mooi theater overigens. En daar ging ik naar zeg maar een soort tribute van Michael Jackson. Dat leek me wel leuk. Ik dacht, laat ik eens wat cultuur snuiven in de hoofdstad. En dat viel toch tegen, jongens, moet ik je erg eerlijk zeggen. Tussen jou en mij, want ik ben halverwege de show ben ik gewoon weggegaan. Ja, niet dat het... Dat het nou heel slecht was, ja, voor mij doen wel. Maar er zaten zoveel jongeren in die zaal dat die dat allemaal niet meekregen, zullen we zeggen. Maar misschien ben ik ook een zeikert, dan ook. Ik vond het geluid heel slecht. Ik vond de zang heel slecht. Er waren dansers bij. Nou, er was geen eentje die op de

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Een fietster is gisteren aan het einde van de middag gewond geraakt bij een aanrijding in Enschede. Het ongeluk gebeurde rond 5:10 op de rotonde van de Broekheurnerring met de Buurserstraat. Door nog onbekende oorzaak kwamen de fietster en de personenauto met elkaar in botsing. De vrouw kwam daarbij ten val. Ambulancepersoneel heeft haar ter plaatse behandeld. Daarna is ze met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Inwoners en bedrijven in Oldenzaal die vorig jaar 10% extra OZB betaalden, krijgen mogelijk dit najaar een compensatie. Wethouder Rutger Bouwman heeft toegezegd met een voorstel te komen. Aanleiding is een petitie van oud-notaris Wim Gaalman, die door ruim 2000 mensen werd ondertekend. Volgens hem had de gemeente beloofd de extra belasting terug te draaien zodra het Rijk extra geld beschikbaar stelde. De jaarrekening werd afgelopen donderdagavond ongewijzigd vastgesteld. Wel wil de wethouder verschillende mogelijkheden voor compensatie bekijken. Op verzoek van de PvdA onderzoekt hij ook een variant waarbij het geld wordt ingezet voor collectieve voorzieningen in plaats van een rechtstreekse uitkering aan inwoners en bedrijven. En de voorbereidingen voor de jubileumeditie van Rock Am Esch in Tubbergen zijn in volle gang. Het festival viert eind augustus zijn 5e editie en de vergunning is inmiddels binnen. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus staan 15 rock- en tribute bands op het podium. Onder meer Bukkers, The Fortunate Sons, Biscuit Park, Status Quotes en Busk Lovers. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers en verenigingen die na het festival willen komen helpen opruimen. Verenigingen ontvangen daarvoor een vergoeding. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er volop ruimte voor de zon met maximumtemperaturen van 30 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het niet verder af dan 15 graden.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging 10 minuten en op de A348 Doesburg Arnhem bij Velperbroek ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Twente FM, Weekend Henk.

politie waarschuwt inwoners van Haaksbergen juist om extra goed op een auto te letten. Want de afgelopen weken kwamen er opvallend veel meldingen binnen van auto-inbraken en diefstallen uit auto's. Ook melden buurtbewoners regelmatig

de auto achter te laten. Met eenvoudige voorzorgsmaatregelen kan je veel ellende voorkomen, benadrukt de politie. Zien inwoners een verdachte situatie of betrappen ze iemand op heterdaad, dan vraagt de politie om direct even te bellen met 112. Dat zou ik ook maar doen. Be no hero, zeggen ze dan altijd, hè. Dit is ook lekker trouwens. We kennen dit in vele uitvoeringen. Maar eigenlijk is dit gewoon het origineel van de Third World uit de jaren 80. Try a little love. Zometeen hebben we nog Madness voor je en Unfold.

Number. Hij heeft een nieuwe single uit, maar dit was nog zijn vorige, Homewrecker. Je hoort hem zojuist hier op je radio. Even een opmerkelijk bericht, want een 43-jarige Belg is door de rechtbank in Kortrijk namelijk vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat zijn lichaam zelf alcohol aanmaakt. Bij een controle blies hij maar liefst 3,56 promil, terwijl hij naar eigen zeggen slechts 2 glazen cava had gedronken en geen teken van dronkenschap vertoonde. Uit medisch onderzoek bleek dat hij leidt aan een zeldzame auto-brewery syndrome, waarbij bacteriën in de darmen koolhydraten omzetten in alcohol. En daarom oordeelde de rechter dat er sprake was van overmacht. Door de diagnose moest de man zijn leven wel volledig aanpassen. Hij volgt nu een streng koolhydraatarm dieet. Maar mag weer voorzichtig rijden en controleert zichzelf dagelijks met een alcoholtest. Zelf zegt hij erover dat het lastig is, vooral omdat hij geen friet meer mag eten. En volgens zijn advocaat zijn er wereldwijd slechts ongeveer 15 bevestigde gevallen van deze zeldzame aandoening bekend. Nou ja, jezelf maar hebben, zullen we dan maar zeggen.

Twente FM. En tot zover deze aflevering van Weekend Henk voor deze zaterdagmiddag. Zometeen na 3 uur, hij is weer op je radio terug. Natuurlijk de one and only Michel Otter en zijn Otter Show. Ik spreek je graag morgenmiddag weer vanaf 12 uur voor een nieuwe aflevering van Weekend Henk. Ik zou zeggen, tot dan!

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live in the brewery.
8: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De doden die in Zuid-Spanje zijn gevallen door de enorme natuurbrand zijn waarschijnlijk vooral buitenlanders, Belgen en Britten. Ze moeten nog geïdentificeerd worden. Er zijn 12 doden en zeker 7 mensen worden vermist. En er zijn ook 8 gewonden. In Frankrijk is het zo warm dat grote toeristentrekkers de komende dagen eerder dichtgaan. Het gaat onder meer om de Eiffeltoren en het Louvre in Parijs. Ze laten aan het begin van de middag geen bezoekers meer toe. En ook zijn allerlei vuurwerkshows op de nationale feestdag 14 juli afgezegd. Het Rode Kruis maakte gisteren bekend dat het voorlopig geen hulp meer geeft bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar baalt daar wel van. Nederland moet gewoon zorgen dat het er veilig is, zegt het Rode Kruis. Het gevaar wordt veroorzaakt door een kleine groep mannen die vrijwel geen kans maakt op een verblijfsvergunning. En de ketelbrug in Flevoland had gisteren een storing, waardoor de slagbomen niet meer omhoog gingen. En een ongeduldige automobilist heeft toen zelf een slagboom losgeschroefd en op de vluchtstrook gelegd. Rijkswaterstaat noemt het vernieling. Een officiële monteur heeft de andere slagbomen weggehaald, waarna iedereen weer kon doorrijden. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler, want daar staat wind. Morgen verandert er weinig, het is eigenlijk een herhaling van vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de N322 Nijmegen beneden Leeuwen. Bij Deest is de vertraging ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
15: Twente FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
14: Twente FM.
15: Zet je hersenen uit en ga fantastisch genieten van
14: de Otters.

0: Chef Special en Afraid of the Dark. Die hoorde je bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Oh ja, fijn dat je erbij bent bij de Otter Show van deze zaterdagmiddag. Het is vandaag 11 juli 2026, maar dat wist je waarschijnlijk al, want het is al heel laat op die zaterdagmiddag. Dus dan is er een vrij grote kans dat je al wel door hebt dat het 11 juli is. En zo niet, nou, goedemorgen dan in dat geval. Hey, fijn dat je er bent bij een nieuwe aflevering van de Otter Show. Tot 6 uur mag ik voor jou hele fijne liedjes draaien. Dat doe ik met heel veel plezier en ook met liefde. En er komt straks namelijk ook een mooie Otters ontdekking voorbij. Die heb ik eigenlijk stiekem gisteren ook al gedraaid, maar hij komt echt voorbij. Ik heb een prachtige Ottershow Essential in de loop van het programma. We gaan even bellen met Merle. Ach, het is gewoon weer een Ottershow zoals je dat gewend bent op een zaterdagmiddag. Heerlijk mensen. En als je mee wil doen, nou, doen we vandaag even niet. Morgen doen we dat weer, ja? Nou, zullen we dat afspreken? Morgen de verzoekjes. Dan sla ik die vandaag over, want ik heb mijn hele show helemaal vol gepland. Dus morgen heb ik wat meer ruimte voor jouw verzoekjes. Maar je mag ze al wel vast doorgeven. Of via de berichtenbox op twentefm.nl. Dat is dan weer geen enkel probleem. Echt niet. Hey, en over fijne muziek gesproken, die ga ik nu even draaien voor je.

0: van Amy Winehouse. Ja, officieel natuurlijk niet. Hè. Officieel is die van de Zoetans. Maar deze uitvoering, die was dus van Amy Winehouse.
1: Otters ontdekking.
0: Ja, tijd geworden voor Otters ontdekking alweer bij de Ottershow op Twente FM. En ik heb echt weer een heel fijn liedje voor je meegenomen. Ik heb hem gisteren eigenlijk ook al gedraaid in Door de Middag. Want ik ben ook de middags-dj op dit moment hier op de zender door de week. Ja, de komende 2 weken ook nog, dus je bent nog lang niet van me af. Maar dit liedje, die heb ik gisteren ook al gedraaid. Maar ja, ik ga hem vandaag ook aan je laten horen. Hij is gisteren uitgekomen en hij is super fijn. Het is de nieuwe single van Higo, die heet Niet als vroeger.
1: Otters ontdekking.

dikke vette classic van Van Dikhout, Stil in mij. En ja, het was zometeen ook even stil van mij. Tenminste, bij mij, met mij. Want ik ga even mijn mond houden. En dan maak ik even ruimte voor Jordi.

0: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
1: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
10: Keuzestress over raambekleding? En geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Inwoners van Almelo voelen zich iets minder veilig en positief over hun buurt dan een jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Almelo Praat, het inwonerspanel van de gemeente. Deelnemers geven de veiligheid in hun buurt gemiddeld een 6,7. Vorig jaar was dat nog een 7. Vooral plekken waar groepen jongeren samenkomen, zoals in het centrum en bij het station, worden als onveilig ervaren. Ook zegt een derde van de deelnemers het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met straatintimidatie. Vrouwen worden daar vaker slachtoffer van dan mannen. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om te bepalen waar extra aandacht nodig is. De treinverbinding tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen dreigt vanaf 2028 te versoberen. Reizigersorganisatie Wij Reizen Samen Twente waarschuwt dat er in het weekend mogelijk minder treinen gaan rijden en dat er na middernacht zelfs helemaal geen treinen meer rijden. De plannen maken deel uit van een tijdelijke concessie tot 2033, wanneer de spoorlijn geëlektrificeerd moet zijn. Volgens de reizigersorganisatie jaagt een beperktere dienstregeling reizigers de auto in. De provincie zelf benadrukt dat het om minimale eisen gaat. Vervoerders mogen tijdens een aanbesteding een uitgebreidere dienstregeling aanbieden. Begin volgend jaar wordt bekend welke vervoerder het traject vanaf 2028 gaat verzorgen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag zonovergoten met tropische temperaturen van maximaal 30 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur niet verder dan 15 graden.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A322 beneden Leeuwen-Nijmegen in beide richtingen 2 kilometer file bij Beest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Get You, Bizarre Inc. hoorde je bij de Autoshow op Twente FM. Wat gebeurt er daar met de geluidjes? Maar dat maakt niet uit. Fijn dat je er bent. Het is 4:10 geweest inmiddels. Zometeen, dan bellen we even met Mirle. Kijken of we nog een beetje mindfulness in het weekend in kunnen bouwen. Dat lijkt me leuk. Maar eerst eventjes End of the World van Miley Cyrus. En dit is Broken Strings van James Morrison en Nelly Furtado.

0: End of the World van Miley Cyrus. Dat is toch ook niet zo positief. Misschien kan zij ook wel een beetje mindfulness gebruiken, denk ik.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.
0: Goedemiddag, Merle.
2: Goedemiddag.
0: Terwijl Miley Cyrus nog zo'n heel klein beetje weg appt. Ja, ze is nu echt weg. Waar gaan we het vandaag over hebben?
2: We gaan het vandaag hebben over piekeren. En ja, dat is eigenlijk wel gerelateerd aan de onderwerpen die we de afgelopen weken hebben besproken. Dus,
0: en ja. Heb je er een quoteje bij?
2: Ja, de quote is, piekeren hoeft niet weg. Het heeft alleen een afspraak nodig.
0: Oeh, nou, ik ben heel benieuwd. Kom maar door.
2: Ja, dus de afgelopen weken hebben we het heel erg gehad over dat zenuwstelsel. Hè? Dus je hebt een actieve kant en een, dat is eigenlijk een gaspedaal. En je hebt eigenlijk de kant die wat meer jouw systeem remt en die jou wat meer in de rust brengt. Ja. En het kan dus soms zijn dat jouw systeem, en het kan natuurlijk ook zijn dat het heel erg van buitenaf komt. Hè? Dus er gebeurt iets en daardoor ga je piekeren. Maar het kan dus ook zijn dat jouw systeem heel erg vastzit in dat actieve deel. Dus dat sympathische deel van jouw zenuwstelsel, dat gaspedaal eigenlijk. En dat jouw hoofd daardoor eigenlijk allemaal probleempjes eigenlijk telkens eigenlijk bijna op je gooit, als het ware. Zo voelt het soms voor mij. Dat het een soort van telkens dingetjes naar je toe gooit. Van, oh, dit is eigenlijk ook een probleem. Dit is eigenlijk ook een probleem. Ja. En zo kan het dus zijn dat als jouw systeem, als jouw lichaam eigenlijk actief is door de dag heen, dat er eigenlijk telkens kleine probleempjes oppoppen die je misschien normaal, als je je rustiger had gevoeld, die je misschien niet eens had opgemerkt of die niet eens in je op waren gekomen. Het kan heel lastig zijn en dat kan een reden zijn waarom mensen piekeren. Er zijn natuurlijk wel meer ja, oorzaken daarvoor, ja, natuurlijk, mogelijk. Maar ja, dat bracht me eigenlijk een beetje op het idee van om toch vandaag even te hebben over piekeren. Ik hoop dat heel veel mensen natuurlijk nu gewoon lekker vakantie hebben en daar geen last van hebben. Maar als je daar dus wel last van hebt, dan is het ook misschien wel fijn om daar eens wat over te horen.
0: Ja, en wat kunnen we eraan doen?
2: Ja, sowieso als je denkt echt dat dat komt doordat er onrust in je lichaam zit, luister dan even naar de vorige afleveringen. Die zijn volgens mij online nu beschikbaar.
0: Ja, die staan op 20fm.nl inderdaad. Ja.
2: Ja, dus dat is heel leuk. Dan kan je nog even terugluisteren wat ik daar in adviseer. Ja. Maar voor piekeren is er ook een andere tip die ik soms geef. En dat is wel heel grappig. Vind ik eigenlijk, want het werkt dus heel erg... Ik vind het een bijzondere oplossing, maar het werkt dus wel. En dat is dus om een soort van afspraak voor jezelf in te plannen ergens in de week. Waarin je zegt, bijvoorbeeld op maandagochtend heb je een piekergedachte. En je denkt, oh, wat moet ik hier nou mee? Maar eigenlijk is het dus niet iets wat je letterlijk nu moet oplossen.
0: Nee.
2: Bijvoorbeeld het is iets wat... bedenk maar wat. Hoe kom ik over een maand op mijn vakantiebestemming? Ik heb geen idee. Daar heb je op dat moment niks aan. Je bent gewoon aan het werk of weet ik veel wat je aan het doen bent. Maar dat is op dat moment niet belangrijk. Wat je dan kan doen, is dat je zegt... ik ga hier op vrijdag om 5:00 middags een uur over piekeren.
0: En dan kan hij nu uit mijn systeempje.
2: En dan kan het nu uit mijn systeem. Ja, ja. Dus nooit schrijf je het op een lijstje of zo. Maar je bedenkt gewoon in je hoofd van ik ga dan op dat moment over piekeren. En je kan dat met verschillende dingen doen. Dus waarschijnlijk komen er door de week heen wel verschillende dingen omhoog. Ook over andere onderwerpen. Misschien wel heel veel in een korte tijd.
0: Ja.
2: Bedenk gewoon voor jezelf op vrijdag. Dus zo plan je 2 van dit soort momentjes in de week in. Op dinsdag en op vrijdag om 5:00 ga ik piekeren. 30 minuutjes. En dan ga ik het oplossen.
0: Ja, precies.
2: En het leuke hiervan is, misschien moet ik geen spoiler geven, maar wat leuk, laat ik het toch maar even zeggen.
0: Ja.
2: Het leuke hiervan is dat je dus dan de rest van de tijd heel veel rust hebt, want je weet gewoon, er is een moment gepland waarop ik hierover na ga denken, dus het hoeft voor nu niet. Vaak, maar dat moeten mensen voor zichzelf ontdekken, is als je dan eenmaal op dat punt komt, is het probleem of opgelost of is het niet meer relevant. Of heb je dus 20 of 30 minuten om erover na te denken?
0: Ja, precies. En dan kom je weer terug bij de quote en dan zijn we er wel.
2: Ja, de quote was, piekeren hoeft namelijk dus niet weg. Het heeft alleen een afspraak nodig. Dus laten we een afspraak inplannen met onszelf om te piekeren.
0: Ja, zo is het maar net. Hey, Merle, dankjewel. Ik plan hem in voor dinsdag 5:00.
2: Is goed. Okay. Ik hoor graag volgende week hoe het las.
0: Helemaal goed. Hey, fijne week en we spreken elkaar volgende week weer.
2: Yes, tot volgende week.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.
3: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
9: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
12: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Ga niet met de auto naar Scheveningen, Noordwijk en Katwijk, want er is geen parkeerplek meer te vinden bij de stranden. Dat zeggen de badplaatsen tegen Omroep West. Ze adviseren strandgangers om op de fiets te stappen of het openbaar vervoer te nemen. In Rotterdam is brand in een woning geweest door een fatbike. Die stond buiten tegen de gevel en vatte vlam, meldt Rijnmond. Het vuur sloeg naar binnen en de hele benedenverdieping is afgebrand. Er was niemand thuis en daarom zijn er ook geen gewonden. De slachtoffers van de natuurbrand in Spanje zijn waarschijnlijk vooral Belgen en Britten, zeggen de autoriteiten. In het rampgebied bij Almeria wonen veel buitenlanders. Naast de 12 doden worden ook zeker 7 mensen vermist. In Frankrijk heeft president Macron opgeroepen om voorzichtig te zijn met vuur in de natuur. 9 op de 10 branden komt door mensen, zegt hij. En de Britse politie heeft de verkeerde opgepakt voor de moord op een oud-politicus. Ze zat bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. De man is vrijgelaten. De politica was woensdag nog op tv om het beleid van Farage te verdedigen. Ze zou een paar uur later zijn vermoord. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler door een wind. En morgen verandert er eigenlijk weinig. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N322 Nijmegen richting Beneden-Leeuwen, 2 kilometer file bij Deest, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Head Held High, zo heet dit lekkere liedje van dit lekkere grietje. Nou, dat valt ook tegen. Sera, sorry. Kun je niet zeggen, is niet mogelijk, hè?
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Nee, dat wordt weer een gesprekje op kantoor, hoor, maandag. Dat denk ik wel, ja. Oeh, dit valt niet de goede toon aan bij verschillende mensen binnen een omroep. Nou, we gaan het zien. Ja, een beetje af en toe schoppen is ook niet erg. Hé, hey, wat fijn dat je er bent bij de Otter Show op Twente FM. Het is 4 uur geweest inmiddels. Ja, die tijd die vliegt als je een beetje lol hebt. En dat hebben we toch zeker met elkaar. Jawel. Zometeen nog een prachtige Otter Show Essential. Ik heb nog een dikke vette uittip voor deze week. Ja, want het is natuurlijk vakantie, dus je moet wel een beetje weten wat je kunt gaan doen deze week. En voor de rest, nou ja, we zien het wel. Ja, verzoekjes, die schuif ik even door naar morgen. Dus kom maar door vast met die verzoekjes, dan draai ik ze morgen allemaal. Via de berichtenbox op twentefm.nl kun je die verzoekjes kwijt. En dan doe ik dat met heel veel liefde en ook met heel veel plezier. Misschien wil je wel een dikke vette classic van Bruno Mars horen bijvoorbeeld. Dat zou zomaar kunnen. Dan draai ik nu even zijn nieuwe singeltje en die is helemaal te gek. Die heet On My Soul.

0: dat je gehoord moet hebben. Anders heb je die artiest niet gehoord. En vandaag heb ik er eentje voor jullie, jongens. Ach, ja, dat moet wel even. Ik ben er zelf niet helemaal fan van. Maar toch moet ik het even doen. Want gisteren is in de voorverkoop gegaan. En ik heb geen idee of het al uitverkocht is. Misschien wel, misschien niet. Het concert van Raccoon in het Openluchttheater in Hertme. Ja, daar kun je naartoe. Op donderdag 20 augustus. Dus dat is over een klein, maar iets meer dan een maandje. En dus dacht ik, nou, dan moet ik wel even een liedje draaien van Raccoon, toch? Jawel. Dit is een fijne, waarvan ik denk, dat is...
1: De Otter Show Essential.
0: En hij heet Leverbank.

0: maanden ben je helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro. En profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Inwoners van Almelo voelen zich iets minder veilig en positief over hun buurt dan een jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Almelo Praat, het inwonerspanel van de gemeente. Deelnemers geven de veiligheid in hun buurt gemiddeld een 6,7. Vorig jaar was dat nog een 7. Vooral plekken waar groepen jongeren samenkomen, zoals in het centrum en bij het station, worden als onveilig ervaren. Ook zegt een derde van de deelnemers het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met straatintimidatie. Vrouwen worden daar vaker slachtoffer van dan mannen. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om te bepalen waar extra aandacht nodig is. De treinverbinding tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen dreigt vanaf 2028 te versoberen. Reizigersorganisatie Wij Reizen Samen Twente waarschuwt dat er in het weekend mogelijk minder treinen gaan rijden en dat er na middernacht zelfs helemaal geen treinen meer rijden. De plannen maken deel uit van een tijdelijke concessie tot 2033, wanneer de spoorlijn geëlektrificeerd moet zijn. Volgens de reizigersorganisatie jaagt een beperktere dienstregeling reizigers de auto in. De provincie zelf benadrukt dat het om minimale eisen gaat. Vervoerders mogen tijdens een aanbesteding een uitgebreidere dienstregeling aanbieden. Begin volgend jaar wordt bekend welke vervoerder het traject vanaf 2028 gaat verzorgen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag zonovergoten met tropische temperaturen van maximaal 30 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur niet verder dan 15 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

Kings and Queens, Eva Max bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Het is ruim 4:30 geweest. Zometeen heb ik nog even een hele fijne uittip voor je voor deze week. Waarin het lekker warm wordt. Hè? Het wordt een graadje of 30 deze week. Dan is het vandaag ook al. Maar het blijft gewoon lekker warm de hele week. Dus we moeten een beetje een verkoelend uitje zoeken. Waarvan je denkt, ja, dat is vol te houden. Met de kinderen erbij en zo. Want het is vakantie, dus die heb je de hele dag om je heen. Nou, we gaan erover nadenken. Komt zometeen helemaal goed. We gaan even een fijn liedje nu draaien voor je. Van The Alan Parsons Project. Dit is Eye in the Sky.

als je wil, kun je het krijgen. Ultimate Chaos zelfs. Ja, dat liedje heet Casanova en die hoor je bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag, welkom. Ik zei net, ik moet even een verkoelend uitje zoeken of zo voor deze week. Wat je kunt doen met je kinderen, omdat het zo warm is. Het is nog best moeilijk. Ja, je kunt natuurlijk gewoon naar het zwembad of naar het Hulsbeek of naar Rutbeek of Laagveld of weet ik veel wat. Dat is altijd goed en verkoelend. Maar, lieve mensen. Er is ook iets anders heel leuks om te doen, maar dat is iets minder cool. Want ik weet zeker dat die kinderen gaan rennen en zo. Dus, maar het is wel heel leuk. Wat ik met mijn kinderen zelf ook best vaak heb gedaan vroeger, toen ze nog wat kleiner waren dan nu, was naar het Maisdoolhof in Vleringen. Dat is echt super tof. Die is elke dag geopend tot en met 30 augustus. Ja, als het mais wel staat. En dat staat, dus dat scheelt. Dat is hartstikke leuk. Daarnaast is ook een bloemenpluktuin, dus dat is heel erg tof. Er is een uitkijktoren in het midden, waardoor je over het Doolhof heen kunt kijken. Een maiszwembad, een traptrekker, racebaan, een zandbak. En dus die bloemenpluktuin zit er ook bij. Het kost je €5 per kind om naar binnen te gaan. En ja, dat is hartstikke gaaf. Heel leuk om te doen. In Vleringen dus, het Maisdoolhof, om eens even lekker doorheen te dwalen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
13: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
14: Want we will live.
13: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamest.nl.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Amersfoort is afgelopen nacht een man in elkaar geslagen die op de Pride was geweest. De politie kreeg een melding en vond hem zwaargewond op straat. Hij vertelde dat hij was aangevallen door jongens die op fatbikes reden. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. De politie maakt zich zorgen om een man uit Nieuwegein. Hij vertrok woensdag op de fiets en daarna is niks meer van hem gehoord. Hij heet Thomas en is 35 jaar. De politie heeft een foto van zijn fiets op internet gezet. Die heeft blauwe en roze kleuren. Wie hem gezien heeft, wordt gevraagd om dat te melden. In Den Haag is weer een stuk steen toegevoegd aan het toekomstige monument voor de massamoord in Srebrenica. Duizenden moslimmannen werden vermoord en Nederlandse VN-militairen konden ze niet beschermen. Dat werd vandaag herdacht. Het is 31 jaar geleden en het monument bestaat nu uit 31 natuurstenen. En het is vrijwel zeker nu dat Jurgen Klopp de nieuwe trainer wordt van Duitsland, dat al vroeg werd uitgeschakeld op het WK voetbal. Bondscoach Julian Nagelsmann stapte toen meteen op. Klopp was eerder trainer van Liverpool en is ook bekend van tv-reclames voor een site waar je hotels kunt boeken. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is pas vannacht. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show. Michel Otter.

0: is al een tijdje droog in Twente, daarom dit liedje maar even. Rain Down On Me van Kane hoor je.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Yes, wat fijn dat je bent. Het laatste stukje van de Otter Show van deze zaterdagmiddag. En op zaterdagmiddag en eigenlijk ook op zondagmiddag, dan doen we dat laatste stukje altijd wat minder blabla en wat meer muziek. Gewoon omdat je natuurlijk zelf hartstikke druk bent met eten koken. Je moet het receptje volgen. Dan heb je geen tijd om naar mij te luisteren. Dus dan is het ook zonde als ik de hele tijd door je heen praat. Ben je afgeleid? Dat kan niet. Gaat het hele recept mis. En dan zit iedereen aan tafel weer te klagen zometeen van... waarom zit er zoveel zout in? Of waarom is het zo scherp? Nou, je weet een beetje hoe het gaat als je kinderen hebt. Ja, toch? Nou, daarom dus extra veel muziek en extra weinig bla bla bla. Nou, dan draaien we gelijk mee even een van de dikste vetste... Wat een moeilijk woord eigenlijk. Hits van dit moment. Dit is Another en 54 Ultra en Talk to You.

Jam Hot. This is Jam Hot. Wat een lekker liedje, man. Beats International van met het liedje That Be Good To Me. Zo moet ik het zeggen. En daarvoor nog Dolce Vita van Ryan Paris. Goedemiddag, welkom. Dit is de Auto Show op Twente FM. Wat fijn dat je erbij bent. Ik heb echt heel veel fijne muziek voor je nog. Het laatste stukje van dit programma. Zometeen Nick Kamen en I Promised Myself. Maar eerst Michael Jackson. Leave Me Alone. Nee hoor, blijf maar gewoon.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live in de brouwerie.
8: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
10: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Inwoners van Almelo voelen zich iets minder veilig en positief over hun buurt dan een jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Almelo Praat, het inwonerspanel van de gemeente. Deelnemers geven de veiligheid in hun buurt gemiddeld een 6,7. Vorig jaar was dat nog een 7. Vooral plekken waar groepen jongeren samenkomen, zoals in het centrum en bij het station, worden als onveilig ervaren. Ook zegt een derde van de deelnemers het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met straatintimidatie. Vrouwen worden daar vaker slachtoffer van dan mannen. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om te bepalen waar extra aandacht nodig is. De treinverbinding tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen dreigt vanaf 2028 te versoberen. Reizigersorganisatie Wij Reizen Samen Twente waarschuwt dat er in het weekend mogelijk minder treinen gaan rijden en dat er na middernacht zelfs helemaal geen treinen meer rijden. De plannen maken deel uit van een tijdelijke concessie tot 2033, wanneer de spoorlijn geëlektrificeerd moet zijn. Volgens de reizigersorganisatie jaagt een beperktere dienstregeling reizigers de auto in. De provincie zelf benadrukt dat het om minimale eisen gaat. Vervoerders mogen tijdens een aanbesteding een uitgebreidere dienstregeling aanbieden. Begin volgend jaar wordt bekend welke vervoerder het traject vanaf 2028 gaat verzorgen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag zonovergoten met tropische temperaturen van maximaal 30 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur niet verder dan 15 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

zaak gewoon een plaatje van ze in de hand. Dat ik dacht, oh ja, misschien neem ik hem mee. Uiteindelijk heb ik hem toch laten liggen. Want er waren andere hele mooie dingen die ik in mijn hand had. Maar oh, misschien dat ik toch de volgende keer, als ik weer in de platenzaak ben, toch dat plaatje maar weer meenemen. Dat was iets van 20 euro's en nog steeds heel veel geld voor een tweedehands plaatje. Maar nou ja, misschien moet ik het maar gewoon doen. Hey, fijn dat je er bent. De Autoshow Twente FM, ruim 5:30 geweest. Met nu Mike Pasner en I Took a Pill in Ibiza.

0: Michel Alter.
1: Ja, ik ben het helemaal met de Klaver eens die net zei van dat dan moet 100% van tafel. Gewoon ophouden ermee. Vandaag uw verlies nemen en daarmee stoppen.
0: De Alter Show.
2: We're going to dance. We're going to dance.

Lekker liedje van D-Light. Groove is in the heart. Daarvoor hoorde je ook nog Nielsen samen met Miss Mansfield. En en dit is de nieuwe single van Cameron Whitcomb. Ik ben er fan van. Het heet Kingdom of Fear.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Wil jij €500 netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
3: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
2: Brusje doet meer met je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
11: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. Tropical Night in het centrum van Hengelo vanavond is dit jaar alleen toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. De organisatie heeft besloten een deel van de binnenstad af te sluiten na incidenten met alcohol en overlast tijdens eerdere edities. Een groot deel van het centrum blijft wel vrij toegankelijk voor alle leeftijden. Volgens Centrum Management Hengelo is de maatregel jammer, maar wordt de keuze van de organisatie gerespecteerd. Na afloop van het evenement volgt een evaluatie. Dan wordt bekeken of de aanpak heeft gewerkt en of het evenement volgend jaar anders kan worden ingericht. Erik ten Hag wil bij FC Twente een echte winnaarscultuur neerzetten. De nieuwe technisch directeur zegt dat de club op alle niveaus beter moet worden. Volgens hem is goed niet goed genoeg, als er nog ruimte is voor verbetering. Ten Hag is positief over de huidige spelersgroep, die volgens hem veel energie en ambitie uitstraalt. Ook verwacht hij dat de komst van Wout Weghorst de concurrentie binnen de selectie verder vergroot. Ondertussen werkt FC Twente verder aan het versterken van de selectie. De club zoekt nog naar een keeper, een middenvelder en een aanvaller. Ramirez Serouki blijft daarbij de belangrijkste kandidaat. Op 23 juli speelt FC Twente de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen in de tweede voorronde van de Europa League. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het helder en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen opnieuw een zonovergoten dag met temperaturen die oplopen naar zo'n 28 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
13: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
14: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
15: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Hulporganisatie Migrate baalt dat de tenten worden weggehaald bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers kunnen dan niet meer schuilen voor de zon. De tenten waren neergezet door het Rode Kruis dat weggaat in Ter Apel vanwege geweld daar. De vluchtelingenwerk is ook vertrokken, maar Migrate blijft. 4 journalisten van de New York Times zijn voor de rechter gedaagd na een artikel over het nieuwe vliegtuig van president Trump. Hij kreeg het cadeau van Qatar, maar zou voor de veiligheid liever met de oude Air Force One vliegen. De New York Times verzet zich tegen de dagvaarding en vindt het een schending van de persvrijheid en grondwet. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 6 doden gevallen. Een bushalte werd geraakt in de stad Sumy en een flat in Odessa. En ook Kharkiv en Kiev lagen onder vuur. Rusland zegt dat het wapenfabrieken beschoot, maar president Zelensky zegt dat het burgerdoelen waren. En de Tour de France grijpt in vanwege de extreme hitte. De etappe van morgen wordt met 30 kilometer ingekort, omdat de renners door een gebied moeten waar code rood geldt. Het is niet de eerste keer dat er iets verandert. Bij de derde etappe waren geen toeschouwers welkom om de bosbranden in Frankrijk. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Ook dan is het vrij zonnig en zijn er hoge temperaturen. Het kan 31 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Wil jij €500 netto verdienen?
4: Wat?
3: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
4: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
3: Brusje doet meer met je.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
13: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
14: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
15: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
16: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
17: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. Tropical Night in het centrum van Hengelo vanavond is dit jaar alleen toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. De organisatie heeft besloten een deel van de binnenstad af te sluiten na incidenten met alcohol en overlast tijdens eerdere edities. Een groot deel van het centrum blijft wel vrij toegankelijk voor alle leeftijden. Volgens Centrum Management Hengelo is de maatregel jammer, maar wordt de keuze van de organisatie gerespecteerd. Na afloop van het evenement volgt een evaluatie. Dan wordt bekeken of de aanpak heeft gewerkt en of het evenement volgend jaar anders kan worden ingericht. Erik ten Hag wil bij FC Twente een echte winnaarscultuur neerzetten. De nieuwe technisch directeur zegt dat de club op alle niveaus beter moet worden. Volgens hem is goed niet goed genoeg als er nog ruimte is voor verbetering. Ten Hag is positief over de huidige spelersgroep die volgens hem veel energie en ambitie uitstraalt. Ook verwacht hij dat de komst van Wout Weghorst de concurrentie binnen de selectie verder vergroot. Ondertussen werkt FC Twente verder aan het versterken van de selectie. De club zoekt nog naar een keeper, een middenvelder en een aanvaller. Ramirez Serouki blijft daarbij de belangrijkste kandidaat. Op 23 juli speelt FC Twente de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen in de tweede voorronde van de Europa League. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het helder en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen opnieuw een zonovergrote dag met temperaturen die oplopen naar zo'n 28 graden.
18: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
13: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
14: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
15: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is de ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
16: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in goede nieuwheden.
17: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
18: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
17: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
19: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
20: Twente FM Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. En ook raakten bijna 17.000 mensen gewond. En er wordt er nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. Bij een achtervolging op de N210 bij Lekkerkerk zijn donderdag allerlei gestolen spullen uit een auto gegooid. Dieven hadden die uit een vrachtwagen gestolen en gooiden ze weg toen de politie achter ze aan zat. Ze werden uiteindelijk gepakt, maar de spullen zijn nog niet terecht. De politie hoopt dat de vinders zich melden. Premier Sanchez gaat overmorgen naar het zuiden van Spanje, waar al dagen hevige bosbranden woeden. Hij heeft andere afspraken afgezegd. In het rampgebied bij Almeria zijn al 12 mensen om het leven gekomen. Waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. Sanchez wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is. En de tennisfinale van Wimbledon is bij de vrouwen gewonnen door Linda Noskova. Ze won in 3 sets van Karolina Mukova. Noskova leek de wedstrijd al snel te beslissen. Ze kreeg 5 matchpoints, maar verzilverde die niet door de zenuwen. Mukova vocht terug, maar verloor het Tsjechische onderrondje uiteindelijk toch. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. Morgen opnieuw een mooie zomerdag, ook dan vrij zonnig en hoge temperaturen. Het kan wel 31 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
10: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Huur dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. Tropical Night in het centrum van Hengelo vanavond is dit jaar alleen toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. De organisatie heeft besloten een deel van de binnenstad af te sluiten na incidenten met alcohol en overlast tijdens eerdere edities. Een groot deel van het centrum blijft wel vrij toegankelijk voor alle leeftijden. Volgens Centrum Management Hengelo is de maatregel jammer, maar wordt de keuze van de organisatie gerespecteerd. Na afloop van het evenement volgt een evaluatie. Dan wordt bekeken of de aanpak heeft gewerkt en of het evenement volgend jaar anders kan worden ingericht. Erik ten Hag wil bij FC Twente een echte winnaarscultuur neerzetten. De nieuwe technisch directeur zegt dat de club op alle niveaus beter moet worden. Volgens hem is goed niet goed genoeg als er nog ruimte is voor verbetering. Ten Hag is positief over de huidige spelersgroep die volgens hem veel energie en ambitie uitstraalt. Ook verwacht hij dat de komst van Wout Weghorst de concurrentie binnen de selectie verder vergroot. Ondertussen werkt FC Twente verder aan het versterken van de selectie. De club zoekt nog naar een keeper, een middenvelder en een aanvaller. Ramirez Serouki blijft daarbij de belangrijkste kandidaat. Op 23 juli speelt FC Twente de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen in de tweede voorronde van de Europa League. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het helder en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen opnieuw een zonovergrote dag met temperaturen die oplopen naar zo'n 28 graden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Morse code.
15: The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm. Unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
16: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
17: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
18: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
19: Twente FM Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Duitsland waren gisteren 2 branden bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf en de politie had rekening met sabotage. De actie is vanmorgen namelijk opgeëist door een anarchistische groep met de naam Commando Angry Birds. Het treinverkeer was uren ontregeld door de branden in een kabelgoot. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. Ook raakten bijna 17.000 mensen gewond en er wordt ook nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. FIFA-baas Infantino heeft grote dromen. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst 64 landen mogen meedoen aan het WK. Het zou neerkomen op 128 wedstrijden. We gaan erover nadenken, zei hij tegen de pers. Dit jaar deden voor het eerst 48 landen mee, maar Infantino vindt dat nog meer landen een kans moeten krijgen. En de Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer Bob Corby, meldt de NOS. Stoltz won 2 gouden medailles op de Olympische Winterspelen en hij zegt dat hij nu aan de toekomst moet denken met het oog op de Spelen over 8 jaar. Corby is 76. Hij is geschokt dat Stoltz niet met hem heeft overlegd. Het weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan. En op sommige plaatsen wordt het 31 graden. En ook na het weekend zomers warm. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: de tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzzinkbouwmaterialen.eu.
1: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
9: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. Tropical Night in het centrum van Hengelo vanavond is dit jaar alleen toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. De organisatie heeft besloten een deel van de binnenstad af te sluiten na incidenten met alcohol en overlast tijdens eerdere edities. Een groot deel van het centrum blijft wel vrij toegankelijk voor alle leeftijden. Volgens Centrum Management Hengelo is de maatregel jammer, maar wordt de keuze van de organisatie gerespecteerd. Na afloop van het evenement volgt een evaluatie. Dan wordt bekeken of de aanpak heeft gewerkt en of het evenement volgend jaar anders kan worden ingericht. Erik ten Hag wil bij FC Twente een echte winnaarscultuur neerzetten. De nieuwe technisch directeur zegt dat de club op alle niveaus beter moet worden. Volgens hem is goed niet goed genoeg als er nog ruimte is voor verbetering. Ten Hag is positief over de huidige spelersgroep die volgens hem veel energie en ambitie uitstraalt. Ook verwacht hij dat de komst van Wout Weghorst de concurrentie binnen de selectie verder vergroot. Ondertussen werkt FC Twente verder aan het versterken van de selectie. De club zoekt nog naar een keeper, een middenvelder en een aanvaller. Ramirez Serouki blijft daarbij de belangrijkste kandidaat. Op 23 juli speelt FC Twente de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen in de tweede voorronde van de Europa League. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het helder en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen opnieuw een zonovergrote dag met temperaturen die oplopen naar zo'n 28 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almine.

0: De Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hè? Wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Zuid-Spanje, in het gebied van de bosbranden, is een Brit-stijl gered uit een kloof. Ze waren aan het hiken en werden eergisteren overvallen door het vuur. Ze hebben brandwonden en waren half bewusteloos. Toch wisten ze te roepen zodat reddingswerkers ze hoorden. Door de bosbranden zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. De Spaanse premier Sanchez gaat overmorgen naar het rampgebied. Hij wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is en heeft al zijn afspraken afgezegd. In Duitsland zegt een anarchistische groep dat zij brand hebben gesticht bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf gisteren. Het treinverkeer was tot vanmorgen ontregeld. De groep noemt zichzelf het Angry Birds Commando en wilde begin dit jaar ook al het spoor saboteren, maar dan op een andere plek. Maar dat mislukte. In het noorden van Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de aanleg van een kanaal. Het moet de Seine verbinden met havens in België en Nederland. De betogers vinden het project te duur en schadelijk voor natuur en milieu. Sommigen gooiden met vuurwerkbommen, maar de onrust duurde niet lang. Het weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht tussen de 14 en 19 graden en morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan en op sommige plaatsen wordt het 31 graden en ook na het weekend zomers warm. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
8: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
11: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
10: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
12: Zondag erop uit met het hele gezin. Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. Tropical Night in het centrum van Hengelo vanavond is dit jaar alleen toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. De organisatie heeft besloten een deel van de binnenstad af te sluiten na incidenten met alcohol en overlast tijdens eerdere edities. Een groot deel van het centrum blijft wel vrij toegankelijk voor alle leeftijden. Volgens Centrum Management Hengelo is de maatregel jammer, maar wordt de keuze van de organisatie gerespecteerd. Na afloop van het evenement volgt een evaluatie. Dan wordt bekeken of de aanpak heeft gewerkt en of het evenement volgend jaar anders kan worden ingericht. Erik ten Hag wil bij FC Twente een echte winnaarscultuur neerzetten. De nieuwe technisch directeur zegt dat de club op alle niveaus beter moet worden. Volgens hem is goed niet goed genoeg als er nog ruimte is voor verbetering. Ten Hag is positief over de huidige spelersgroep die volgens hem veel energie en ambitie uitstraalt. Ook verwacht hij dat de komst van Wout Weghorst de concurrentie binnen de selectie verder vergroot. Ondertussen werkt FC Twente verder aan het versterken van de selectie. De club zoekt nog naar een keeper, een middenvelder en een aanvaller. Ramirez Serouki blijft daarbij de belangrijkste kandidaat. Op 23 juli speelt FC Twente de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen in de tweede voorronde van de Europa League. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het helder en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen opnieuw een zonovergoten dag met temperaturen die oplopen naar zo'n 28 graden.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerte. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
13: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
14: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
15: Want we will leven in de brouwerie.
14: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
16: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere opstootjes geweest. Een groepje mannen zocht ruzie met elkaar en met mensen die wel al een plek hebben in het aanmeldcentrum. Er werd ook iemand onwel. Het is de eerste avond zonder hulp van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. Die vonden het niet veilig meer voor hun medewerkers. De brandweer in het Zeeuwse grensgebied maakt zich zorgen over mensen die jerrycans vol goedkopere benzine uit België halen. Bij een autobrand breidt het vuur zich sneller uit, maar ook zonder brand is het gevaarlijk, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er kunnen giftige dampen in de auto komen en bij een aanrijding wordt het een projectiel. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Hij ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Het weer van Weer Online. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bij kwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis vond het niet meer veilig voor hun medewerkers. President Zelensky heeft weer om nieuwe wapens gevraagd en vindt dat er wat moet veranderen in de afspraken daarover. Nu duurt het soms weken voor wapens worden geleverd en dat duurt Zelensky veel te lang. Vaak zijn die wapens meteen nodig. Veel steunpakketten die zijn toegezegd zouden ook nog steeds niet helemaal zijn afgeleverd. Voor mensen in Venezuela die dakloos zijn geworden na de verwoestende aardbevingen vorige maand, worden tijdelijke huizen gebouwd. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Bijna 18.000 mensen verloren hun huis. Zij worden nu opgevangen in scholen, maar daar moet in september weer les worden gegeven. En de Argentijnse voetballer Antonio Ratin is overleden. Hij werd bekend op het WK van 1966 toen hij weigerde het veld te verlaten. Hij was al 2 keer gewaarschuwd door de scheidsrechter en moest na een 3e belediging vertrekken, maar bleef minutenlang staan. Mede daardoor werden de gele en rode kaart ingevoerd. Ratin was 89 jaar. Het weer van Weer Online. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk heeft het publiek na bijna 16 jaar afscheid genomen van Soldaat van Oranje. Er was een 10 minuten durende droneshow met scènes uit de musical. Soldaat van Oranje was de langslopende musical van Nederland die meer dan 4 miljoen bezoekers trok. Vanmiddag is nog een allerlaatste show voor genodigden en oud-castleden. In Tirana hebben duizenden mensen het vertrek geëist van de premier van Albanië, Edi Rama. Het was de 42e avond op rij met acties, ook tegen de bouw van een hotel waarbij de schoonzoon van president Trump betrokken is. Het zou een lagune vernielen die belangrijk is voor trekvogels. En mensen zijn tegen de komst van rapper Ye naar Albanië. Er komen tijdelijke woningen voor mensen in Venezuela die hun huis verloren bij de verwoestende aardbevingen vorige maand. Ze worden nu opgevangen in schoolgebouwen, maar daar moet in september weer lesgegeven worden. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Bijna 18.000 mensen werden dakloos. En in Noorwegen heeft de politie geblunderd bij de zoektocht naar een vermiste man van 85. Hij was verdwenen uit een zorgcentrum. Midden in de nacht dachten ze hem te hebben gevonden in datzelfde zorgcentrum, maar dat bleek later om iemand anders te gaan. Uren later werd hij alsnog gevonden, toen wel de goede man, aldus de politie. Het weer van Weer Online. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Overdag weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Engeland had een verlenging nodig tegen Noorwegen om de halve finale op het WK te bereiken. Na 90 minuten stond het 1-1, al werd de Noorse goal nog afgekeurd na een overtreding van Haaland. In de verlenging werd het 2-1 door Bellingham. Noorwegen kwam nog nooit zo ver op een WK. Om 3:00 speelt Argentinië tegen Zwitserland. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een Britse oud-politicus van Reform UK, van Nigel Farage. Het is een 28-jarige man die ruim 400 kilometer van de moordplek werd aangehouden. De politie denkt dat het geen politieke moord was en er zijn ook geen aanwijzingen voor terreur. Een 26-jarige man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Iran heeft de straat van Hormuz opnieuw dichtgegooid. Er zou een schip hebben geprobeerd om via een niet goedgekeurde route door de zeestraat te varen. Dat werd door de marine van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen en onderschept. De straat van Hormuz blijft dicht tot Amerika zich er niet meer mee bemoeit, zegt Iran. En het is nu echt klaar met Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling voor publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen er scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. Het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.